0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros FM.
5: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProzFM 105.5, 107.1, 107.5 en

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeken nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pols FM
7: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Op de Pride in Berlijn is minstens één dode gevallen nadat een auto inreed op de feestvierders. Er zijn ook minstens 16 gewonden. Onder hen zijn ook enkele in levensgevaar, dat meldt de Duitse politie. Honderdduizenden mensen waren daar gisteravond samengekomen. Onder hen ook Vlaming Jamie de Bliek.
4: Er was geen chaos of zo, maar wel een lichte paniek. En hoe serieus het was, werd eigenlijk reeds nadrukkelijk. Het moment dat wij het plein hadden verlaten en de sirenes heel hard begonnen te loeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere dat plein opstormde. Dat we wisten van, oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
3: De dader of daders vluchten daarna te voet weg. De politie is nog steeds op zoek naar hen. Eén vermoedelijke dader werd al geïdentificeerd. Politie en parket gaan uit van een islamitisch motief. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In Spanje werden 8 gemeenten ten westen van Madrid en Toledo ontruimd. Daar werd ook al meer dan 25.000 hectare natuur verwoest. In het departement Gironde in Frankrijk werden nog eens 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben nu al hun huis verlaten in de regio. Beide landen krijgen ook Europese hulp om de branden te blussen. En tennis, onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Tardelli in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. Het is de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. De dag start zwaar bewolkt, vanaf het westen begint het te regenen. Later opklaringen, hier en daar kan wel nog een bui vallen met maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.
5: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
7: ProzFM.
8: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Een hele goede morgen. We zijn vandaag zondag 25 juli. En dat wil zeggen Chris van Dijk tussen 7 en 9 hier bij ProZFM met Vroege Vogels. En we gaan het heel gezellig maken op zondagmorgen. En het is te zeggen, kom, we gaan wakker.

Ja, ik wil met jou in de Polonaise, hè. Benny Solo was dat. En hier is voor jullie Casanova. Ja, we gaan Clouseau op jullie loslaten op deze zondagmorgen. Heerlijke muziek om wakker te worden.

Sweet Caroline. En niet Christophe, maar wel John Terra. Lady, jij bent mijn lady. Chris Clark, welkom vrienden. Goedemorgen.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Puls FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros.
6: Vroege Vogels.
5: Met Chris van Dijk.

Ja, ik heb zo genoten, hè. Ja, dat was Jelle Dis hier bij Pros Radio. Zwoele zomernachten. Ja, dat gaat beginnen worden, hè. We gaan terug richting 30 graden volgende week. Ja, hier is voor jullie Rutger van Berneveld. En daarna onze supertip van de week.

hier en nu, het jaar 2020. Hè. Tisha was dat op de radio. Het is weer weekend. Ja, het weekend zit er ver op. Hè. Ja, hier is Diagno.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porselein.

0: of mailen kan naar info@latourbière.be.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Matthias Lens, wat dat, hè? En je mag naar huis gaan. Nee, jullie moeten blijven luisteren. Want straks komt er een bijtradio met Peter Schepers en zijn gast DJ. Hè? Ik haal alles uit het leven. André Hazes, zing je.
1: Blijf mij achtervolgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros.

Zullen we begonnen met Mark Floor in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. Hè. Dat met vrijdag. Maar ja, daar gaan we nog een week moeten op wachten. Hè. Boeketje rode rozen.

Show, show, amore. Ja, dat was Kitana voor jullie. Hè? En dat hier allemaal op een zondagmorgen. Die ene dag, ja, die houden we nooit vergeten. Hè? Glenn Tienpont, dit is Pro FM met Chris van Dijk en Vroege Vogels.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15

Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Ja, we blijven het gezellig maken hier bij ProZFM. Hey, jij bent van mij. Een zomernacht met jou. Zanger.

Waarom heb je nee gezegd, hè? En dat was Herbert hier op de radio. Alleen maar liefde. Sammy Baker.

Second midden, de student ween. De zon is hint voor iedereen. Tussen vals en medeplichten, tussen man en maat. Tussen vaderland en macho's, tussen praal en praat. Kijk een cowboy uit een catwalk, je hebt de streken van een vos. Houd de horses in bedwang, pief pof paf de min is lang. Het is hier Jan en Alleman, het is een kruiten en een kan. Het is hier beter dan de rest, het is hier het hoeste wilde westen. Smer je kieten uit machette, heeft de teugels los de stal. Het is dus eten in een netzak, in een vierkante bal. Kiet een velo met een torpedo, komt op kraas een trunteklaai. Ze koopt het in op de buzzen, zwitvlies uit een draai.

0: herkent midden, de student ween. De zon is hint voor iedereen. Het is al geen oorsneen, te wat dat is. Het is hier niet meer als een oors. En dat trein, trein, trein. Wees dat gaat dunderen. Gewoon let een knal. Het kan hier al.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

Evert van Huygenvoort hier bij Pros FM. En dat door jou. Hier is de zomer. Ja, hij is er. Ja, ja, hij komt eraan. Want we gaan terug richting 30 graden. Daniel Zuidema hier voor jullie bij Pros FM. En dat in het programma Vroege Vogels met Chris van Dijk.

de Brabander Rob van Daal. Zo vrienden, dat was het weer. Vroege Vogels met Chris van Dijk op zondagmorgen. Ik wens jullie nog veel luisteren op met de volgende collega's. De mensen van een bijtradio staan klaar. Pieter Schepers en zijn gast DJ. Zo vrienden, graag tot volgende week. Je kan bellen 070 22 22 50 of reageren via de app Bijtradio van 9 tot 12. Salukes en tot

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Berlijn in Duitsland is de politie op zoek naar een man van 21. Hij wordt verdacht van een aanslag op de Pride gisteravond. De man reed met een witte bestelwagen in op de menigte en vluchtte daarna weg. Volgens de politie is hij mogelijk gewapend. Ze gaan uit van een islamitisch motief. Er viel minstens 1 dode, 16 anderen raakten gewond. Sommigen verkeren in levensgevaar. Vlaming Jimmy de Bliek was daar.
4: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, waar eigenlijk, er is natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirene is heel hard begonnen te roeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere. Dat plein opstormde dat we wisten van, oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
3: Volgens getuigen werden na de aanrijding ook meerdere slachtoffers neergestoken. De politie roept getuigen ook op om zich te melden. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In het departement Gironde in Frankrijk werden 55.000 mensen geëvacueerd. En 210.000 mensen hebben zoal hun huis verlaten in de regio. Maar het is vaak niet omdat ze bedreigd worden door het vuur, zegt journaliste Louise Buquet die daar is.
5: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
3: In Spanje werden dan weer 8 gemeenten rond Madrid en Toledo ontruimd. Zowel Frankrijk als Spanje krijgen ook Europese hulp om de bosbranden te blussen. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draait het conflict rond. En tennis. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Dardelli in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. In de finale neemt Bloks het op tegen de Fransman Luca van Asche. Het is trouwens de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later opklaringen met hier en daar een bui. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.
6: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
7: Radio Pros, ontbijtradio. Jouw groeten en verzoeken via de Radio Pros app of bel ons 070 22 22 50.

0: Albano en Romina Power op de radio en felicita.
1: Gefeliciteerd. Ja, zo is het.
0: Ik vind mijn knopjes hier niet.
1: Nee? Het is nog vroeg.
0: We gaan starten.
1: Ja, gaan we starten?
0: Ja.
2: Dit is Radio Pros. De gezelligste radio. 24 uur per dag. 7 dagen op 7.
0: Voilà, goedemorgen. Welkom in Ontbijtradio op deze zondag. We zijn vandaag al de 26e juli 2026. De tijd gaat snel. Gebruik en wel. Goedemorgen, Johnny.
1: Goedemorgen. Hier zijn we weer.
0: Ja, weer. Ja, ja, ja. Jij bent hier niet weg op de radio.
1: Nee. Ik heb hier al een bed staan.
0: Ja, ja. Gisterenmorgen, gisternamiddag, ja. Vandaagmorgen, vanmiddag.
1: Ja.
0: Ja, vrijdag. Maandag.
1: Vrijdagavond. Ja.
0: Vrijdag ook.
1: Ja, dus ik heb mijn bed hier staan. Dus,
0: inderdaad. Ja. Inderdaad. Ja, dat komt goed, dat komt goed. Dubbele pree, dubbele pree.
1: Dubbele pree.
0: Ja, ja, ja. We gaan daarvoor zorgen.
1: Ja, allee, dat is goed.
0: 0 maal 2 is
1: 0. 2 maal 0 is ook 0. Ja,
0: ja, voilà, ja.
1: Voilà. Goed, we zijn er met Ontbijtradio, ja. Peter.
0: En wij krijgen een gast vandaag. Ja. Onze Nico uit Zottegem, vroeger uit Herzelen, komt langs voor een gesprekje voor zijn nieuw nummer voor te stellen. Het is al een paar weken uit, maar ja, we hebben altijd al artiesten gehad, dus het was moeilijk voor hem te pakken te krijgen. Maar vandaag zou het gelukt zijn, als hij uit zijn bed geraakt.
1: Allee, dat is goed, dat is goed. Ja. We zullen alles klaarzetten. Hè.
0: Ja. Okay. En we gaan straks nog iets meegeven dat onze leden kunnen winnen. Ja. Dat is voor zo meteen natuurlijk.
1: Ja, want al onze collega's hebben dat al omgeroepen op de radio, dus we moeten dat zeker
0: inderdaad
1: iets doen. Hè.
0: Voilà, ze zijn vertrokken.
1: Ja, ze zijn weg.
0: Ja.
2: Allee. Dit is Radio Pros. Ontbijt Radio.
0: Ah.
1: Dat is een liedje naar mijn hart. I will survive.

0: I Will Survive.
1: Ja, een zeer belangrijke plaat voor de radio eigenlijk, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: We Will Survive.
2: We Will Survive, ja, inderdaad.
1: Ja, dat is zo.
2: Gloria, we blijven Ganger bestaan, we worden groter en groter. En ja, we hebben straks nog een belangrijke mededeling voor de leden, want ze kunnen iets winnen. De leden, dus die lidgeld aan Radio Pros betalen. Je kan ook lid worden, dat is heel gemakkelijk.
1: Ja.
2: Je gaat naar de website en zo.
1: Ja, je gaat naar de website.
2: En daar staat alles uitgelegd. Of je belt naar de studio hier in 070 22 22 50. Je kan ook een mailtje doen naar leden@radiopros.be.
1: Ja.
2: En je lidkaart wordt dan zo heel gemakkelijk opgestuurd.
1: Er zijn gisteren terug rond de 100 brieven opgestuurd.
2: Ja, dat is een keer, amai.
1: Dus voor mensen die in het verleden lid waren, maar ja, dankzij een slechte communicatie is dat dus allemaal niet goed gekomen, maar dat komt allemaal goed. Dus als je een brief krijgt in je bus.
2: Ja, niet verschieten.
1: Niet verschieten,
2: Het is geen factuur.
1: Het is geen factuur, hè.
2: Het is een aanzoek om iets te steunen aan de radio eigenlijk.
1: Voilà, het is een aanzoekje, hè.
2: En je krijgt natuurlijk tal van voordelen, hè, zoals meespelen aan een spelletje. Dat gaan we vandaag doen. Dat gaan we misschien morgen ook doen.
1: Ja, het is dat. Dus ik bedoel,
2: Dus ja, we gaan iemand een kans geven voor te bellen, voor iets te winnen. En je kan ook op evenementen krijg je soms een cadeautje of een korting. Of je krijgt een paar drankbonnetjes. We gaan dan nog zien wat...
1: Ik zeg altijd, gratis is altijd leuk.
2: Peter. Ja, inderdaad. Inderdaad,
1: dus al wat dat gratis is.
2: En we moeten natuurlijk iets voor die leden doen. Want,
1: daar ligt het hem juist.
2: We moeten die ook dankbaar zijn.
1: Dus, voilà, dat is het hem juist allemaal. Ja,
2: je kaartje, kan... Een mooi kaartje op je verjaardag.
1: Ja, je krijgt altijd een kaartje. Ja. Ik heb er vandaag nog 7 verzonden. Dus,
2: 7 verzonden.
1: Dus
2: het... Maar de post werd niet vandaag. Dus
1: maar dat is goed, maar dat is verzekerd te zijn, hè, Peter.
2: Ze zitten al in de bus. Je kunt dat niet meer vergeten. Hè, dan.
1: Nee.
2: Oh, Smolly die had ook al een berichtje gestuurd.
1: Ja, de goeiemorgen Peter en Johnny. Graag een plaatje van John de Bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Amai, dat was morgens.
2: Van morgens vroeg.
1: Ja. En dat voor jullie. Dankjewel voor Nancy en Jos, Sylvieke, Johan en Frida, Frans en vrouwtje Jacqueline. Mijn zus Marijke, al de luisteraars, een hele fijne zondag toegewenst. En een dikke knuffel vanwege Molly.
2: Ja, Molly, bedankt voor je berichtje. En een hele fijne zondag, zou ik zeggen. Hè.
1: Ja.
2: Het weer zit niet zo mee vandaag.
1: Nee, het is een beetje...
2: Even regen, maar ik denk dat het alleen maar in de Kempen gaat zijn.
1: Ja, dus, en ik moet zeggen, tegen donderdag is het weer 37 graden,
2: Peter.
1: Dat
2: is een beetje overdreven.
1: Ja, het is
2: 30 gaat nog, maar 37 is...
1: 37, dus hou jullie maar vast
2: aan het dekken van de bomen. Dan gaat zo precies een sauna binnen. Zo
1: zou wel zijn. Sauna. Ja, het zou wel zijn. Zou het zijn. Ja. Goed, in ieder geval, bellen kan. We gaan, gisteren hadden we een klein beetje een probleem met de telefoon.
2: Raar,
1: Hopelijk is dat allemaal opgelost. En als je ons belt, dan kunnen we dat meteen uittesten. Hè.
2: Het lag in ieder geval niet aan ons installatie.
1: Nee, zeker
2: maar,
1: niet.
2: Ja,
1: zeker
2: dat moet door zoveel verschillende servers gaan.
1: En, ja. Dus
2: kan alles.
1: Als je belt naar de 070...
2: 22.
1: 50. Dan kan je eens proberen of alles marcheert. En ik denk van wel.
2: En je kan ook een berichtje sturen via de app van Radio Pros.
1: Ja. En dat heeft Molly gedaan, hè, Molly.
2: Ja.
1: Voilà. En nu dat plaatje van John de Bever.
2: Van John de Bever.
1: Wake up, Peter. Wake up.
3: Daar waar naar mijn glas. En zo voorkom ik.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zit je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. Onderbijt Radio Pros.

0: Nou, hele mooie plaat uit zijn 1974. Nou, Lady van Pierre.
1: Ja, van de Pierre. Het was Grolo, geloof ik.
0: Ja, zo, Grolo. Ik had hier met moeite lezen. Maar ik ben nog niet goed wakker. Er zitten nog beestjes in mijn ogen.
1: Het was zo'n typische plaat in de jaren 70, waar iedereen dan zo'n soort boogie ging op dansen. Hè. Dat was inderdaad, disco, maar ze dansten er allemaal zo'n beetje boogie op. Ja.
0: Ja, dat is altijd vroeg opstaan hè, in het weekend. Allee, iedereen, we blijven altijd een beetje langer op in het weekend. Of we gaan ergens naartoe.
1: Ja.
0: En dan is het natuurlijk altijd vroeg opstaan in het weekend. Voor hier om 9 uur te geraken. Want ik moet ook met een bakker, ik moet ook dat doen, ik moet ook dat doen.
1: En ik ben hier altijd rond 7:30 en zoiets, hè, 8 uur. Ja, ik moet alles openzetten, hè, Peter.
0: 7:30, 8 uur, ja. Dat staat toch grap, hè, zeg.
1: Ja.
0: En dan voor om 9 uur te beginnen.
1: Dat is niet waar. Maar toch rond 7:40 ongeveer. Toch wel.
0: Ja, ik moet eerst nog met een bakker rijden.
1: Natuurlijk. Ja. Voor mijn sjoekjes. Hebben we mijn sjoekjes mee?
0: Nee.
1: Het zijn wel verkeerde dingen.
0: Ja, maar ja.
1: Goed. Ja, we krijgen hier al honger ook ondertussen.
0: Inderdaad.
1: Dus we hebben vandaag iets speciaals, Peter.
0: Onze
1: goede vrienden,
0: papiertje nog licht, maar
1: collega's hebben alles afgeroepen deze week al op de radio. Dus vandaag maken onze leden kans op een gratis toegangskaart voor de spaghettiavond.
0: Mm-hmm.
1: Dus tijdens een willekeurig live programma wordt er een naam uit onze ledenlijst getrokken.
0: Ja.
1: En dat gaan we vandaag doen. Hoor jij je naam op de radio, dan meteen bellen naar de 070 22 22 50. En doe dat dan wel op tijd. Want het kan ook zijn dat er andere mensen aan het luisteren zijn die natuurlijk ook een gratis kaart willen winnen.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus ligt jouw kaart, jouw gratis kaart, aan de kassa voor de spaghettiavond. Dus je moet niet om een kaart komen, dat is allemaal niet nodig.
0: Het wordt allemaal op een lijst genoteerd en de lijst ligt aan de kassa.
1: Ja.
0: En gewoon uw naam zeggen, op wie de kaart gewonnen is natuurlijk.
1: Ja.
0: En je mag gratis komen eten.
1: Ja, we zouden wel graag weten of het een croque monsieur is of een spaghetti.
0: Ja, dat moeten we wel.
1: Dat zouden we
0: daarvoor
1: wel graag weten.
0: Natuurlijk bellen naar de 070 22 22 50. Als je hoort vanaf nu, mag je bellen.
1: Ja, dus. En vergeet ook niet, alles gaat door op zaterdag 5 september. Hè?
0: Ja.
1: Onze spaghettiavond. Of namiddag eigenlijk. Hè?
0: Ja.
1: Of vertoon van je geldige Radio Pros lidkaart aan de kassa. Genieten van een heerlijke spaghetti.
0: Je kan ook kiezen voor een croque monsieur.
1: Een croque monsieur, hè.
0: Spaghetti. En je kan ook kiezen van die komen af te halen gewoon. Hè.
1: Afhalen zeker.
0: Thuis lekker opeten. Dat gaat ook
1: veggie,
0: natuurlijk.
1: Of een veggie.
0: En je kan er altijd eentje bij bestellen.
1: Dat is geen probleem. Hè.
0: We gaan misschien de spot eens draaien van onze leden. En daar hoor je nog meer info. Hè. Die draait altijd mee. Ik draai die graag eens tussen de programma's.
1: Zeker.
0: Valt die toch een beetje op. En hier is hij.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: En de laatste is een erg belangrijk legertje.
1: Zeker.
0: We hebben jullie nodig om kunnen voort te bestaan, want radio maken kost eenmaal veel geld.
1: Ja.
0: En moet rekenen, we zitten nu met DAB van in Brugge tot in Tienen, als je
1: zeker
0: 40 afrijdt.
1: En
0: alles erboven en eronder ook een beetje. Dus, en plus, we hebben toch 4 frequenties meedraaien. Hè. Dus,
1: onder een 7.5.
0: Dat is allemaal uurgeld, telefoniekosten of internetkosten. Dus,
1: onder een 7.1. Want ik heb al veel telefoons gekregen, ook via Tidio, van mensen die ik zei van Man, die hoor je vroeger niet, maar nu met al die frequenties.
0: Ja, inderdaad, die komen er allemaal bij.
1: Die komen er allemaal bij. Ja, dus het zal zeer belangrijk zijn om gewoon even lid te worden van onze radio.
0: Ja.
1: En het is alleen maar in je eigen voordeel. Dus, voilà.
0: Je kan luisteren in de streek van Roosdal, Afleggem, Aalst, Nienhoven, Haltert. Allemaal op FM bereikbaar en op DAB ook bereikbaar.
1: Ja.
0: Ja, in die grote streek. Het is bijna de helft. Ja, het zal de helft van Vlaanderen zijn.
1: Dat is gewoon op de gewone radio. Want sommige mensen vragen soms wel eens... hoe kan ik Pros nu eigenlijk ontvangen? Ja, het is heel simpel. Ik heb trouwens in mijn tuinhuisje een installatie geplaatst. Gewoon met de radio.
0: Met twee boksen buiten.
1: Ja, met twee boksen buiten.
0: En ik ga op het terras zitten.
1: Voilà, dat
0: kunnen we... de buren kunnen meegenieten.
1: Voilà, het is dat, Dus nu gaat dat allemaal via de FM.
0: Ja, dat is makkelijk. Hè.
1: Vroeger had je een internetradio nodig. Ja, dat kan ook
0: maar
1: nog
0: maar in je tuinhuis zult je geen wifi gehad hebben.
1: Nee.
0: Dat is een beetje ver.
1: Maar ja, goed, met een FM gaat dat allemaal. Voilà, dat is hem juist.
0: En we hebben nog altijd onze internetradio's, die ook goed marcheren eigenlijk. Want die werken goed, die draaien goed, die verkopen nog goed. En de mensen vragen nog steeds, heb je nog internetradio's? Momenteel hebben we er geen meer.
1: Ja.
0: We wachten altijd tot als wij wat aanvragen hebben voor er toch een stuk of 10 te bestellen. Dat aan een redelijke, een schappelijke prijs kan doorverkocht worden aan jullie natuurlijk. Hè.
1: Ja, en je kan ons ook bereiken via het internet. Hè? Want er zijn mensen vandaag in Spanje die ik ken. Die zullen straks wel eens bellen, denk ik.
0: Ja. Je hebt van die Bluetooth-toestellen die je op je gsm kunt aansluiten en gewoon de app van Radio Pros afspelen.
1: Ja.
0: En dat speelt dan door die grote box of
1: ik zou zeggen, van Afrika tot in, Afrika tot in Amerika. Hè.
0: Inderdaad. Dat ik ben trouwens met de auto, mijn auto heeft een eigen internet. Mm. Ik ben trouwens vorig jaar volledig tot in het zuiden van Spanje gereden. Bijna zonder onderbreking.
1: Amai.
0: Alleen in de Pyreneeën is dat zeker. Pyreneeën, tussen Spanje en Frankrijk. Ja. Daar hadden we eens problemen met internet. Zo, dan is dat eens weggevallen. Maar voor de rest heb ik perfect een ganse rit. Ja, 2000 kilometer naar de radio kunnen
1: luisteren. Dus we worden alleen maar groter,
0: inderdaad,
1: Peter.
0: Inderdaad.
1: En ik moet zeggen, voor de mensen die luisteren. Het is zeer belangrijk dat je luistert. Want ik kan gratis bij ons komen smullen. Hè.
0: Ja.
1: Echt.
0: Voilà,
1: het zijn grote spaghetti's. Hè.
0: Laat ons zeggen dat ze vanaf nu... mogen bellen voor een gratis kaart.
1: Ja, voilà.
0: Maar jij moest nog een nummertje zeggen.
1: Ja, ik ga een nummertje zeggen. Ik ga...
0: De naam waarschijnlijk,
1: De naam?
0: Wacht, zal ik een nummer zeggen?
1: Ja, jij zegt een
0: dat
1: nummer.
0: Dat is een verrassing voor u. En jij neemt de naam die ernaast staat.
1: Oké, okay,
0: als hij nog niet doorgestreept is.
1: Ja, dan, goed, ja.
0: Ja, sommige ze zijn doorgestreept, heb ik al gezien. Natuurlijk, als je gewonnen hebt, dan wordt die naam doorgestreept en kan je niet meer meespelen natuurlijk, wat dat normaal is. Dus ik zeg een nummer. 150, voilà. Mooi rond getal.
1: Oh, dan moeten we even kijken.
0: 150,
1: Peter.
0: Ja.
1: 150, staat er niet op.
0: Nee, oké.
1: Begin al goed.
0: Pak de dichtbijzijnde dan,
1: De dichtbijzijnde?
0: Ja,
1: dat is 139, zie ik hier, Peter.
0: 139.
1: Voor het moment,
0: 139.
1: De Kuiper Jean-Paul.
0: De Kuiper Jean-Paul, jij bent lid van Radio Pros volgens onze archieven, volgens onze website. We hebben daar een website voor.
1: Ja.
0: Dus als je nu belt, tijdens de plaats, of tijdens dit uurtje programma nog, zou ik zeggen, tot 10 uur heb je de tijd voor te bellen, mag je een gratis kaart komen, afhalen, maar word je genoteerd als gratis spaghetti.
1: Ja.
0: Op 5 september mag je die komen afhalen of komen verorberen ter plaatse.
1: Ja, dus de Kuiper Jean-Paul, als je luistert, bel gewoon naar de 070-22-50. Voilà.
0: En we hebben nog een berichtje van ons Anne, dat moesten we ook nog meegeven.
1: Ja, goedemorgen jongens, groetjes voor Peter, Emma, Johnny, Heidi, dankjewel. Voor Bram en Sam, maar dat zal Ben en Sam zijn.
0: Ja.
1: Voor Molly, Marijke, voor Etje, Rafke, graag Oscar en de Wolf.
0: Ja.
1: Ja, en daar ga je Heidi absoluut een plezier mee doen.
0: Is ze al wakker?
1: Ja.
0: Ze is al aan het werken.
1: Hier is Warrior.

0: is wel een beetje de favoriete plaat van Anne, denk ik. Want ja, die wordt redelijk veel al gevraagd door Oscar en de Wolf en Warrior.
1: En zeker van Eddie, hè? Want die hoort ze absoluut graag. En ze schreef hier, ik ben wakker, ik ben in de tuin bezig.
0: In de tuin, in de tuin aan het werken.
1: In de tuin bezig,
0: amai. Het is eigenlijk goed niet buiten. Nee, voor buiten te werken, ideaal. Hè? Het is geen regen en het is goed genieten.
1: Ik ben in de tuin bezig, moet ook gebeuren. Dat is heel lief van u, schatje.
0: Allemaal de kruidjes uittrekken.
1: Het zijn er genoeg, Peter.
0: Maar dat is hier ook op de parking. Kom
1: op, gerust eens komen.
0: Iemand zo een beetje nog product staan heeft voor onkruid. Hebben we nog een beetje. We hebben dat hier dringend nodig hier op de parking, denk ik.
1: Ja, redelijk veel product.
0: Er staan zo van die kattenstaarten, dat ze zeggen. Eigenlijk heeft dat nog een ander naam. Zo.
1: Ja, kattenstaarten. Ja, ik zeg dat er ook tegen.
0: Hier zijn ze kattenstaarten, maar op andere plaatsen zijn ze daar iets anders tegen. Ja. Dat is een houtachtige plant en je krijgt die gewoon niet weg. Ja, dat komt altijd
1: onkruid vergaat niet, Peter. Nee. Mocht eraan doen wat je wilt, jongen.
0: En dan mee, we gaan voor eeuwig leven. Maar,
1: het is dat. Onkruid vergaat niet. Ja, dat is nog een plaat zeker. Goedemorgen, Peter en Johnny. Graag een liedje van Jan Smit. Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt. Ja, dat gaat ze zeker doen. Vanaf donderdag 37 graden. Dus voor Peter en Johnny, dankjewel. Mm-hmm. Voor Molly, voor mijn broer en schoonzus en alle luisteraars en voor iedereen van Radio Pros. Ook voor Etje, Rafken, Chriske en voor iedereen die ik ken, die ik persoonlijk ken. Ja. De groetjes vanwege Jacqueline.
0: Jacqueline, normaal belt hij dan altijd. Hè?
1: Ja, ik weet het, maar ja.
0: Je mag altijd eens bellen, hè, Jacqueline. We gaan die plaat met heel veel plezier draaien.
1: Maar we
0: kunnen eens een babbelje doen op de radio. Dat is altijd plezant. Hè.
1: Dat is altijd leuk. Ja, zeker weten. En dat is een plaat van Jan Smit.
0: Ja, ons lid. Niet vergeten van te bellen.
1: Ja,
0: voor 10 uur als het kan.
1: Ja, zijn nummer was 139, maar ik vind dat zo'n betant nummer zeggen. Ga dat niet doen, dat is precies zoals het leger. Hé, nummer 0, dus dat was de Kuiper Jean-Paul. Als je luistert, de Kuiper Jean-Paul, gewoon even bellen. 070 22 22 50.
0: Ja.
1: En dan krijg je van ons een gratis spaghetti. Ja. Of ook een veggie of een croque-monsieur.
0: Croque-natuur, croque-bolognese. Kan kiezen. Ja.
1: Croque-bolognese, allemaal. Ja. Het is allemaal
0: en dat is op 5 september af te halen.
1: Ja, bij ons. Dus in Haltert.
0: Jezus, de kouter in de middelkouter in Haltert. Ja, het verandert zo dikwijls die zaal aan hier in Haltert dat ik soms niet kan volgen.
1: Deze de kouter.
0: We zitten echt in problemen in feestzalen, want als je meer dan 140 verenigingen hebt,
1: dan
0: zit alles een beetje rap vol. En het is daarmee dat we dat kerstshow ook soms in een andere zaal moeten doen.
1: Ja, dat is niet makkelijk.
0: Heel spijtig, maar ja.
1: Ja.
0: We gaan Jan Smit draaien.
1: Ja, alstublieft.
0: En als de nacht verdwijnt
1: en de zon weer schijnt.
0: Dat wordt tot morgen, hè?
1: Ja, voilà. Dus dat.
0: Chocoladekoeken.
1: Koffie. Straks, hè?
0: Chocolade.
1: Ja.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Erik van der op de radio en... Jij bent de zon.
1: Ja, maar ik weet dat wel.
0: Jij bent de zon, jij bent de zee. Ja, dat gaan we straks
1: over. Oh, jongens. Het is allemaal over zon vandaag. Trouwens, over zon gesproken. We hebben onze eerste winnaar, Peter.
0: Ja, inderdaad. De Ronne heeft gebeld via de 070 22 22 50. En hij heeft een gratis spaghetti gewonnen als dank dat hij lid is van Radio Cross.
1: Dus de Kuiper Jean-Paul. Die heeft gewonnen. Ja. En die vroeg een plaat aan ook. En dat kan ook. Hè. Dus als
0: het is de Kuiper Jean-Paul.
1: En dat kan ook, want als je een spaghetti wint, kan je ook een plaatje aanvragen. Die krijg je er gratis bij.
0: Ja, dat ook wel.
1: Speciaal voor het rusthuis Kastelmolen. Dat is in Meerbeke. Mm-hmm. En trouwens over Ronnie gesproken, Nicky Jones. Hè. Die is daar klusjesman. Dat weet ik van vandaag. Dus ook voor mijn vriendin Anne, en alsjeblieft dan een plaatje van de Ronnie, oftewel Nicky Jones.
0: Ja,
1: en, dus nogmaals gefeliciteerd, Jean-Paul de Kuiper. Dat is onze eerste die een gratis spaghetti krijgt.
0: En we zien elkaar op 5 september op de spaghettiavond.
1: Ja, dat zal wel zijn.
0: En JC de Kouter, niet te vergeten mensen. Ja. Maak je lid van Radio Pros en je kan af en toe zoiets winnen. En je krijgt ook voordelen als je komt naar een eetfestijn bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ligt er daar een klein cadeautje klaar voor jullie?
1: Ligt als er iets klaar. Geen probleem. Als je erelid bent, krijg je trouwens ook. En ook als je lid bent, krijg je altijd een verjaardagskaart toegestuurd. Ja. Daar kan je van op aan. Je krijgt ook allerlei cadeautjes. Dus het is zeker interessant.
0: Ja, inderdaad.
1: En je stuurt er de radio mee.
0: Je stuurt er de radio mee, want dat is heel belangrijk voor ons natuurlijk. Voilà.
1: Dus nogmaals, de Kuiper Jean-Paul is onze eerste winnaar.
0: We gaan hem draaien, Nicky Jones.
1: Ja, voilà. Gefeliciteerd.
0: Een hele mooie plaat. Zo ben jij.
1: Dat weet ik.
0: Hele mooie plaat.
1: Ja, van Nicky.
0: Dat is
1: trouwens
0: ook een van mijn lievelingsplaten.
1: Ik weet het, ik wou het net zeggen. Dat is een van uw lievelingsplaatjes.
0: Ik heb de titel gekozen,
1: voilà. Dus dat.
0: Hier is hij.

0: Gaat regenen.
1: Ja.
2: En als ik droom, dan droom ik alleen van jou.
0: Ik dacht het al.
3: Naast mij.
2: Met mij.
0: Ja.
3: Ik ken dat plaat nu nog niet van buiten, maar ja.
0: Ja.
3: Het is een hele mooie plaat van Nicky Jones en Zo Ben Jij. En het werd nog aangevraagd via 070-22-2250. Dat is het nummer wat jullie ook kunnen nog bellen. Ja. Op al jouw groeten en verzoeken.
0: Trouwens, Nicky Jones ken ik ongeveer een 35 jaar.
3: Ja, amai.
0: En zijn broer, Mario, die zingt ook, hè?
3: Ja.
0: Die gaat trouwens binnenkort optreden met de Jaarmarkt in Ternat.
3: Aan de Tropical.
0: Aan de Tropical.
3: Broodjeszaak Tropical in Ternat, ja.
0: Ja, maar een goeie bouletjes of zo.
3: En daar gaan wij ook staan.
0: Ja, te zaal.
3: En zitten en drinken en eten. We krijgen daar eten.
0: Ja, natuurlijk, ja. Dus geen enkel probleem. En dat is dus zijn broer Nicky Jones, die in de Kasteelmolen veel vertoeft in Meerbeke. Goed, we hebben nog een plaat te draaien, Peter. Ja. Goedemorgen, Peter en Johnny. Graag een plaatje van Margriet Hermans met Ik vaar met je mee.
3: Nou.
0: Amai. En dit voor jullie. Dankjewel voor Heidi, Rafke, Chris, Molly, Ed en Ann. Els en alle luisteraars een fijne zondag toegewenst. Vanwege Nancy en Joske. Nancy en Joske uit Bornem, uit Den Haard. Hele lieve mensen. Trouwens, Nancy heeft gisteren iets opgestuurd naar Heidi. Het is heel mooi.
3: Ja,
0: als luisteraar. We zouden dat eens moeten downloaden. Iets laten horen op de radio. Ze hebben ook een AI'tje gemaakt over hunzelf. Dus we gaan dat eens doorsturen. En we gaan dat zeker eens laten horen op de radio.
3: Dat is goed.
0: Dus voilà.
3: En we gaan luisteren naar Margriet.
0: Ja, en ik vaar met je mee.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
0: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
4: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: een echte jukeboxplaat, Peter.
1: Ongelooflijk.
0: Ik herinner me nog in de jaren 70 toen mijn ouders een café hadden. Die stond altijd op de jukebox.
1: George McRae.
0: George McRae. En oh my God. Rock Me Baby. We hebben nog een verzoekje zeker, hè?
1: Ja, doe ja. maar eens.
0: De groeten aan Johnny en Peter. Dag Johnny en Peter. Ja, dank u wel. Hè. Goedemorgen. Graag het plaatje van Mr. Moody.
1: Ja.
0: The New Inspiration uit 69.
1: Ja.
0: Dit plaatje voor jullie, dankjewel hoor. Molly en Marijke, Sylvieken, Raf, Gerrit en Linda, Anne en Ed, DJ Luc en Anne, het Prosteam, alle luisteraars een fijne zondag toegewenst.
1: Mm-hmm.
0: En de groetjes komen uit Herzelen van Johan en Frida.
1: Ja. Trouwens, ik zou zeggen, welkom in deel 2 van onze ontbijtradio hier bij
0: het
1: Radio
0: Prozac Zondag. Het gaat vandaag ontzettend snel, Peter.
1: En in dit deel gaan we nog een kaart weggeven. We gaan nog één weggeven.
0: We gaan nog
1: dus
0: weggeven.
1: Straks gaan we nog een lid zijn naam afroepen.
0: Ja, ja.
1: En het lid moet ons dan bellen voor te bevestigen en mag ook een plaatje aanvragen. En je naam wordt genoteerd als je wint.
0: En eigenlijk zou het nog liefst stemmen als je bellen live op antenne.
1: Ja, dan kunnen we een keer praten.
0: Ja, kunnen we een keer praten natuurlijk.
1: Het is altijd plezant voor de andere luisteraars.
0: Ja, voilà.
1: En je moet je dan niet aantrekken. Je belt elke dag met een telefoon, hoe dat nu naar de radio is of naar iets anders.
0: En we bijten niet, en ik zeker niet, maar ik heb geen tanden, dus geen paniek, we bijten niet. Voilà.
1: Ja, we gaan je altijd plat draaien en we gaan stoppen met 7.
0: Ja, 69.
1: Dat begint direct.

0: hele fijne muziek van Mr. Woody. Kende die?
1: Ja, inspirerende muziek.
0: Kende hem niet? Nee, ik ook niet. Ik ga ondertussen nog een plaat draaien en jij mag mijn telefoon opnemen. Ik heb nog eentje klaarstaan van Cool and Again en Let's Go Dancing. Een hele mooie plaat uit de jaren 70, denk ik, als ik het goed voor heb. We gaan lekker swingen op deze zondagmorgen hier in Ontbijtradio. We zijn er nog tot 12 uur, totaal onze Raf. En ik denk dat onze Bart ook meekomt vandaag. En hier is de fijne plaat van Cool and Again. Oh la la la, let's go dance.

0: I got my dancing shoes on, baby.
1: Ja. Dat is zo'n beetje Jamaican zo, hè?
0: Ja, ja, ja. Cool in the gang, hè? Ze gaan nog altijd optreden, hè?
1: Ja, ja, altijd. Ja, ja. Hoe oud zijn die nu?
0: Goh, ja, ik geloof dat de zanger 71 is.
1: Amai.
0: En ik moet zeggen, ze gaan nog allemaal optreden. En die mannen die spelen maar met een band van ongeveer 12 man. Cool
1: amai.
0: In the gang.
1: Ja. Oh, oh, amai, amai.
0: Niet normaal, niet
1: nee,
0: normaal.
1: Niet normaal. Die hebben allemaal ja. goede pilletjes gepakt.
0: Zal
1: daar in
0: zijn,
1: Amerika.
0: Zal zijn. Ik heb ook zo eentje nodig. Ja, bon.
1: Het is toch een Amerikaanse groep, hè?
0: Ja, ja, ja. Cool in the gang, ja, ja, ja. Zeker weten. Ja. Voilà, we hebben iemand op lijn 1, Peter.
1: Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goedemorgen.
0: Dat zou Anja zijn, denk ik.
1: Dag Anja, goedemorgen.
2: Ja, het is Anja.
1: Ja, wij verstaan u al beter, want het is redelijk stil zo. Allee,
0: ja, ze is stilletjes, ja? Anja.
2: Ja, maar ja.
0: Zeg, je wou, weer, jij wou een plaatje aanvragen, Anja?
2: Ja, ik had graag een plaatje aangevraagd. Mijn moeder en Irene.
0: Ja.
2: Ewald. En dingen met Johanneke van het Zijparkje.
0: Ja.
2: Naar Bokke.
0: Mm-hmm.
2: En alle mensen, zullen dat er met je liefde aangevraagd wordt.
0: Ah, dat is lief. Ja. Ja.
2: Muziek doet veel, hè.
1: Ja, inderdaad, inderdaad, ja. Inderdaad.
0: Ja, muziek doet alles.
1: Leven zonder muziek, dat zou wij niet meer kunnen, denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee,
1: dus,
0: ik denk,
1: echt waar.
0: Hier,
1: trouwens, staat op mijn t-shirt.
0: Ja, he, music is my therapy. Ja, voilà. Dat zal zijn. Ja.
1: Ja, dat is een therapie, de muziek, dat is echt waar.
0: Muziek brengt mensen bij elkaar. Ja. En muziek doet ook hoop en leven. Ja. Hè, dus dat is...
1: En geeft u ook een feeling, een gevoel.
0: Hè. Een gevoel, hè. Ja. Ja, ja. Ja, dat zal wel zijn. Je onkel weet dat ook nog wel aan, ja. Ja.
2: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. En ik heb dat ook ondervonden. Ik heb weer de Franse avond gedaan van thuis.
0: Ja. Het was
2: aan
0: ook...
2: de watertoren. En het was een groot succes.
0: En het was ook ze lang leven natuurlijk
2: en
0: toen.
2: En je ziet dan de mensen dat een beetje nader doen met me. Die zingen dan mee en zo. En...
0: Ja, ja. En het, zeker op het plaatje dat je aangevraagd hebt, hè, want dat is... Een plaat ja. die iedereen... Die mag je nog 100 jaar draaien. Die gaat altijd succes hebben, hè?
2: Ja. Ja. Want mijn moeder Irene is echt een super van dat liedje.
0: Ah, oké.
2: Okay. En ja, dus vandaar.
0: Het is toch raar als je dat liedje opzet, nu in een gewoon café of een danscafé.
1: Overal, jong en oud.
0: Als je ze niet op de dansvloer krijgt, moet je gewoon dat liedje opzetten en boem, ze zijn vertrokken. Hè?
1: Dansen ze niet, ze zijn wel met armen aan het zwaaien ofzo. Dus ongelooflijk.
0: En dat is meteen van het eerste... Toontje, hè? Is dat,
1: dat was vroeger zo in een trouwfeest ook. Ja. De plaat Doe van Peter Maffay, je legt die op en de dansvloer stond vol. Hè?
0: Ja, compleet vol.
1: Het probleem was altijd, welke plaat ga ik hierachter draaien?
0: Dat liet dan een goede DJ, Peter. Ja, oké. Okay.
2: Ja.
0: Voilà. Dus we gaan dat liedje draaien voor u. Anja, zeg bedankt om te bellen.
2: Ja.
0: Nog een heel fijne zondag.
2: Ja. En wij van internet doet ook allemaal de groeten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Zeg, komt dan niet langs naar onze spaghettifestijn op 5 september?
2: Dat weet ik nog niet. Waarschijnlijk wel, want mijn schoonmoeder.
0: Want het is goede spaghetti, zijn. Ja, ja.
1: Ja, het is gemaakt door een traiteur.
0: Ja, ja, het is goed. En ik heb genoeg gegeten. Ja.
1: En er is parking voorzien tot en met. Alles is dik in orde. Dus, en er zijn veel zitplaatsen, dus we gaan zeker en vast genoeg hebben. Dat ding. Ja. Allee, ze zien hoeveel kaart dat we nog verkopen, natuurlijk.
0: Ja, goed.
1: Maar normaal, het is een...
2: Ik had u nog op dood.
0: Ja, is goed. Zeg, bedankt, Danja. En we gaan nu een keer de ambiance, hè.
1: Ja.
2: Ja.
0: Van de eerste toon.
1: Ja, zal ik het hè?
0: Alsjeblieft, zeg Anja. Groeten.
1: Voilà, hier is het nog eens.
0: Ja, Marco Schuitmaker.
1: Engelbewaarder. Duizend.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Ons FM.
4: Goedemorgen. Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Plus.
5: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
6: 070 222.

0: van Vanessa Paradis en Be ja. My Baby.
1: Hè? Ja, Be My Baby. Zeg, Peter, wat heb jij vandaag, jongen?
0: Ik weet niet.
1: Be My Baby.
0: Niet geslapen, niet geslapen vandaag bij mij. In ieder geval. Dus,
1: ja, ja, ja.
0: Jij niet geslapen vandaag.
1: Niet geslapen vandaag, jongen.
0: Ja. Probeer een beetje West-Vlaams te praten.
1: Maar dat gaat niet gewoon, man.
0: Dat gaat niet gewoon, maar zijn de Van Brugge, klopt op mijn rug.
1: Ja, we zijn goed bezig.
0: We hebben hier Nico in de studio. Ja. Goedemorgen, Nico.
2: Goedemorgen, allemaal.
1: Ja. Hela. Geboren in Brugge, hè, Nico. Maar hij woont al ja, meer dan 25 jaar zeker in Zottegem.
2: Ja, het zal zoiets zijn.
1: Van, zoiets zijn, hè.
0: Eerst in Herzelen.
2: Eerst Herzelen.
0: Dat was een beetje dichter voor ons, hè.
2: Een passage in Herzelen.
1: Ja, de Nico, misschien kennen we hem wel, of misschien kennen we hem niet. Ik zou zeggen, Nico, stel jezelf even voor, hè, jongen. Misschien is dat niet nodig, maar ja. Er zijn altijd luisteraars die dan niet weten.
2: Dat is ook zwaar, hè. Oké, goed, ik ben Nico, afkomstig uit Roeselare. Maar ik woon toch al een dikke 25 jaar in de streek hier van Herzelen-Zottegem. Ik ben dit jaar, sta ik... spreekwoordelijk 31 jaar op de planken.
1: Ja.
2: Begonnen in 95 dankzij Erik Marijsen. En alles is vlot beginnen lopen en draaien en keren. Je kent dat wel.
1: Erik Marijsen,
2: En op de dag van vandaag wordt het maar drukker en drukker. Mm-hmm. Dus heel goed natuurlijk. Hè.
1: Dat is waar, hè, want in 2023 vierde hij zijn 50ste verjaardag, denk ik. Ja,
2: ja in 2000.
1: Klopt, ja.
0: Weet je dat nog?
1: Ja, ja jongen, ik weet dat allemaal.
2: Is dat hier allemaal af?
1: Is dat hier wel af?
0: Gisteravond heeft hij zijn huiswerk nog gemaakt.
1: Ja, maar ja, zeg, dus, het moet iets zijn, hè. Moet iets zijn.
2: Je niet veel gesloten, precies.
1: Nee, ook niet veel geslapen. Ook niet veel geslapen. Ja, hij kribbelt, dus hij kribbelt. Dus, ja. En dat was mijn Rome en zijn vanille zeker, hè?
2: Het is allemaal een beetje begonnen. Allee, ik bedoel... herbegonnen moet ik zeggen, ja. Met Rome is van Vanille, dat is 2023, een nieuw productiehuis ontdekt en is alles opnieuw van start gegaan, eigenlijk een nieuwe doorstart voor mij.
1: Ja. Ja.
2: En zo is alles beginnen volgen dan, Rome is van Vanille, Schip Ahoy, een nummer van Dultura gecoverd, Esperanza. Dan hebben we vorig jaar... een Ara bierke uitgebracht.
1: Ja.
2: En het leukste was, ik dacht dat ik origineel was. Dus ik dacht, ik ga er zo'n beetje een woordspeling maken. Een Ara bier en Ara bier.
1: Ja.
2: Mm-hmm. En nu blijkt dat bier echt bestaat.
1: Oei.
2: Ja, dat,
1: oei.
2: Ik wist dat dus
0: heb je geen sponsoring gekregen daarvoor?
2: Nee, ik wist dat echt niet. En dat is een biertje uit de streek van Diksmuiden, moet dat zijn.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En een cafébaas uit Zottegem heeft dat bier ingelegd. En dat verkoopt heel goed.
0: Ja, door u.
2: Je kunt zien. Hè.
1: Maar ik heb trouwens dat clubje gezien van Rome en zijn Vanille. Was hij helemaal gekleed zoals in de 50's. Zo breed,
0: ik heb dat een paar keer live gezien.
1: Ja, een paar keer live gezien. Ja. Want hij zei dan ook van in de Koolruit. Ja, in de Koolruit, je werd ook nog zeker.
2: Nog altijd.
1: Ja, nog altijd.
2: Ja, nog altijd.
0: Ja, ja, daar is het ook altijd ambiance in de Koolruit.
1: Dat zal wel, ja.
2: Ik werk inderdaad aan de laagste prijs.
1: Aan de laagste prijs. Voilà, een goede reclame voor de Koolruit. Ik had een stuk, hè.
2: Ik heb het niet gezegd, hij zegt dat.
1: Ja. Goed, Nico, je hebt ook een nieuwe single uit, hè?
2: Inderdaad. We zijn gekomen, alweer zo'n beetje een meezinger noem ik dat altijd. Ja. Eentje die blijft plakken natuurlijk.
1: Ja.
2: Het is origineel, ik heb zelf de tekst ervan geschreven. Het is echt waar, het is geen zever. Maar als je het liedje beluistert, ga je wel horen. Het is heel simpel. Het is heel simpel. Mamma mia Maria. Het is een beetje autobiografisch. Ik was beginnen schrijven aan die tekst. En ook nachten van wakker gelegen, van hoe gaan we dat hier normaal pakken. En het was zo moeilijk voor mij, want ik kan dat echt niet een tekst schrijven. Ik kan dat echt niet, kan mijn moeite babbelen, dus wat te varen, dan een tekst gaan schrijven. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon mij terug gecatapulteerd, zo'n 20 jaar terug, toen ik mijn man leerde kennen, Stefan. Mm-hmm. En we hebben elkaar leren kennen in Aalst. Op het Radio 2 Café was dat toen in tijd. En zo is alles, 20 jaar later zijn we altijd bij een.
1: Gefeliciteerd, hè? Ja.
2: Ja, dank. De volhouder wint.
0: Alles wel dik in orde.
2: Alles dik in orde.
0: 20 jaar.
2: Zoals je kunt zien, voor de mensen die meekijken, alles dik in orde.
1: Zo zit men allemaal een beetje, hè?
2: En ik wilde het wat zomers houden. En ik dacht, ik kan niet zingen dat we elkaar in Aalst kennen hebben. Het is in Rome. Het was een Rome stad, voilà.
1: Hola.
2: En in Aalst dronken we elk een pintje. Maar ik heb dat veranderd naar een aperolleke. En de mensen gaan niet geloven, maar het was ene zonder alcohol. Had hij een tekst verloren. En dan na zoveel jaren vreugde en verdriet zijn we nog altijd samen. Dus, Mamma Mia Maria is eigenlijk een beetje de vreugdekreet van Mamma Mia Maria. En we zijn nog altijd samen. En, Het is een meezinger geworden, dus ja.
0: We gaan daar misschien eerst eens naar luisteren.
1: Ja, dat is goed. Dat is goed, hè. Voilà, de Rico, zeg.
2: En Mamma Mia
0: Maria. Mamma Mia Maria, ja. Ze maken het ook, de DJ's, ook moeilijk soms, hè.
1: Ja, soms wel.
2: Dat is niet moeilijk.
1: Het is gemakkelijk, hè, maat.

0: Live on stage.
1: Ja, live on stage. Het klinkt als een echt levensverhaal. Hè?
2: Ja. Ja, het is autobiografisch. Hè.
1: Het is autobiografisch.
2: Het is een heel doer. Dus.
1: Het is zo'n liedje waar je echt onmiddellijk mee meedanst en
3: maar
1: meezingt.
3: De meeste liedjes gaan over de liefde. Zo niet. Dus ja, dat is toch waar.
2: Ja, moet niet altijd over drinken gewoon.
1: Nee, mag je iets anders.
3: Ja, bier.
1: En nu eerlijk gezegd, Nico, was muziek altijd belangrijk voor u? Of is het later begonnen? Of?
2: Eigenlijk, van heel jonge leeftijd. We weten, ik had het zo. Ik heb een hele moeilijke jeugd gehad, mm-hmm. Van te huis naar te huis. En dat was een beetje zo voor mij dan, hoe moet je dat zeggen? Mijn houvast was muziek. En ik werd toen nog, ik was amper 13 jaar of zo, dat ik een vakantiejob deed in de bakkerij. En ik denk dat dat was in de Kokzijde.
1: Mm-hmm.
2: En daar waren dat de Wiltura fans. Dat was de ganse nacht in de bakkerij Wiltura. En ik moet zeggen, ik hield wel van die muziek van Wiltura. Ja. En ik kon dan ook meezingen en dat was, die nachten gingen vooruit. Hè.
1: Ja.
2: En ik ben dan op 15-jarige leeftijd met een opvoedster van het huis waar ik toen zat. Dat was geloof ik onze kinderen in Rumbeke. Mm. Die heeft mij dan meegenomen naar een... Want zij werkte als garçon in een zaal in Torhout. En die pakte mij mee naar een concert van Wiltura. En ik was meteen verkocht.
1: Ja,
2: En van het ene komt het andere. Ik ben dan zo'n beetje... Ja, in een tijd was dat nog zo. Playback shows, Sonic shows.
1: Ja.
2: En ik ben dan begonnen dan zo met Wiltura te playbacken. Zo, op van die kermisjes, wijkfeestjes. Dat was heel plezant. En ik had dikwijls een keer een eerste prijs. Ik vond dat wel heel leuk.
1: Ja.
2: En op een bepaald moment... ik werd dan 18, 19 jaar of zo. Gingen we naar Wiltura in Wiese, de fandag van Wiltura, met een ganse groep gasten. Eigenlijk moet ik zeggen, het waren allemaal bikers. Ken je dat, van die motorband?
1: Ja.
2: Ja, die pakte hij mij mee daarnaartoe, dus ik kan al denken, als ik aan de kassa stond, die mannen en die leren jackers stonden er allemaal, die dagen hadden hier aan bras zijn.
1: Ja.
2: Maar niks was minder waar natuurlijk.
3: Ja.
2: En daar kwam hier Marijs toen op het podium en zei van, kijk jongens, wat is de dag hier, wat gaan we doen? We gaan hier een kleine soundmix show doen. En wat hadden ze gedaan, die gasten, die hadden mij ingeschreven. Ik wist dat echt niet. Dus kandidaat nummer 8.
1: Dat is ook niet alles, hè, jongen.
2: Nee.
1: Ja.
3: Plankakkoord, plankakkoord.
2: Ja, dat waren
1: alles, hè.
2: Hij haalde er 10 kandidaten uit. En natuurlijk, ik was kandidaat nummer 8, Nico Meesman. Zij dat meende geen. En al die gasten, die bikers, aan plezier.
1: Ja.
2: Ze hadden mij ingeschreven met nummer Hemelsblauw. Dat was toen het moment, de hit van Wiltura. Ja, en ik dat podium op, heel gewoon, kan ik het niet zingen, weet wel. En dat orkest begint te spelen en ik had een fanboekje, had ik die teksten raf van buiten geleerd.
1: Ja.
2: En als van mij te hoog begon te worden, liet ik gewoon de mensen zingen.
3: Ja. En dat zijn er nog die dat doen.
2: Ja. En uiteindelijk, lang verhaal kort maken, werd ik de winnaar van dat spel daar, van die Sonic Show.
1: Amai.
2: Ja. En ik was gewoon, geen Wiltura look of zo, gewoon. En dat misschien daardoor dat ik daar gewoon had, ik weet niet. Maar in elk geval, de week daarop was Wiltura toevallig in Roeselaar, ook met Erik Marijsen. En daar is de bal aan het rollen gegaan, feitelijk. Dus van het ene komt het ander.
1: Maar je bent zeker bekend van het nummer Romeis met Vanille.
2: Dat gaan we toch moeten zeggen.
3: Eigenlijk. Een van de eerste nummers dat enorm succes had, was Je bent het beste.
1: Je bent het beste ook, ja. Maar ik denk wel dat er veel... Die vliegen aan meteen mee. Ik denk wel dat er veel mensen zijn die hem echt wel goed, heel goed kennen van die Romeis met Vanille. Want het is een nummer dat je overal vindt. Nog trouwens op YouTube en zo. Ik moet zeggen, het is ook een heel...
2: maar het was een beetje de ommekeer van de carrière, moet ik zeggen. Als ik naar Romeis met Vanille... Ja, echt waar. Ik weet nog goed, mijn allereerste singleke was in 8 of 99.
1: Mm-hmm.
2: Dat was de cover van Alain Theo, No Olvidaras. Hadden we in een danskleedje gestoken.
1: Mm-hmm.
2: Dat was zo'n beetje mijn begin, zo mijn push, dat ze zeggen. Maar dan is alles een beetje beginnen zakken.
1: Ja.
2: Dan heb ik Stefan leren kennen in 2006. Mm-hmm. En hebben we een nummer geschreven. Ja, eigenlijk ook voor hem. Dat is, mm-hmm. dat is heel raar. Dus nu, 21 jaar later, is dat weer een nummerke voor hem.
1: Ja.
2: Maar dan, je bent het beste. Ik wilde zo echt een dat moest iets worden dat het... Inderdaad, dat is ook zo geweest. Bij iedere optreden, als ik dat bracht, dat was altijd het nummer bij de optredens.
1: Ja,
2: en dan, zoveel jaar later, ontdek ik een nieuwe studio, een andere studio.
1: Ja.
2: En ik dacht van, ik ga de stap zetten, maar ik heb nu niet gedurfd. Ik ben nooit iemand geweest die gaat vragen van, meneer, mag ik begin ik komen opnemen? Of nee, ik ben zeer verlegen. Eigenlijk ben ik een zeer verlegen jongen. Echt waar. Zeer verlegen.
3: Behalve in de color uit dan.
2: Nee, maar dat is echt waar. Ik ben een zeer verlegen jongen.
1: En bij Radio Pulse ook niet.
2: En ik heb uiteindelijk dan toch de stap durven zetten om, oké, ik ga die stap zetten, ik ga niet meer nadenken, ik ga het gewoon doen.
1: Ja.
2: En die man zei, wel jong, kom een keer af.
1: Ja.
2: En ik word er zo van gedaan, kom een keer af, want er zijn mensen die ook liedjes maakt voor Salem Segers, Phil Kevin, voor allemaal die bekende verdetten allemaal. En ik ga dat doen, ik ga er naartoe, naar Houthalen rijden en dat was precies dat we elkaar al jaren kenden.
1: Ja.
2: En je vroeg aan mij van Nico, wat willen we doen, zegt hij. En ik liet dat nummer kunnen horen, dat is eigenlijk een cover, hè. Dat is van een heel oud nummer al.
1: Ja.
2: En allee, zegt hij, hoe kom je daar nu op? Ja, en die heeft daar direct een nieuw kleedje gestoken, met een belletje erbij en ja.
3: Ja, dat is direct een typetje meer op hoor.
2: En erbij dacht ik van, ja, zou je daar niet kunnen typetje kunnen opzetten en zo, hè. Met een schort, een domme schort over mijn buik, en een crème in mijn hand. En hoe zeggen, dat de mens, allee, dat moment zie je de mensen allemaal die gsm pakken, zo, van foto's te pakken, te filmen, ja.
1: Ja.
2: En daardoor is dat een beetje gekomen, zo, dat typetje, allee, Het is een keer iets tussendoor, een keer
3: maar, thuis. Je staat niet mee in een ijskar.
2: Nee, die laat ik thuis.
1: Zeg, welk eigen nummer is eigenlijk, heeft het meeste betekenis voor u eigenlijk?
2: Het meeste betekenis, hoe bedoel je?
1: Ik bedoel, misschien op thuisvlak of op fansvlak of persoonlijk voor u zelf. Ik bedoel,
2: ik moet zeggen,
1: één nummer die je echt altijd zegt van, ja, die moet ik altijd zingen, heeft het meeste betekenis voor mij.
2: Sowieso nu het laatste nieuwe. Sowieso.
1: Ja,
2: sowieso. Ik heb natuurlijk nog andere liedjes dat ik heel graag breng. Onder andere Schip Ahoy. Dat is ook zo'n beetje een typeke. Welkom in mijn schip en dit en dat. Hè.
1: Ja.
2: En dat is ook zo'n meezingliedje. Arabier is ook wel heel leuk. Hè.
1: Ja.
2: Maar ik moet zeggen, het meeste dat nu voor mij eigenlijk, moet dat zeggen, inslaat, is nu de laatste nieuwe.
1: Ja.
2: Want je kunt niet geloven wat impact dat nu heeft. Ik had het geluk om kennis te maken met Stijn van de Wijn. Stijn van de Wijn is de zanger van de groep Het Herzielen, Fox en de Bullocks.
1: Yes.
2: En ik had gevraagd aan die jongen van, Stijn, hij kunt zingen, wilde jij mij een keer dat liedje coachen? Dus Mama Mia Maria. Hè. En hier is er een gitaar gepakt, zijn gitaar, en die begon dat direct te zingen. Ja, en ik heb een beetje hoger gezegd, een beetje hoger. Een beetje hoger. Echt waar, niet normaal. Die mens heeft mij enorm gecoacht. Ben dat gaan inzingen. En die mensen in de studio zeiden ook van, amai Nico. Was er bijna boem kop, jong. En nu, diezelfde jongen had het lumineus idee om t-shirten te laten drukken met mijn kop op Nico from Zottegem. En eerst ermee getrokken met de bende kameraden naar Graspop is ermee getrokken naar Rock Werter, naar Rock Zottegem is hij getrokken. En ze hadden daar enorm veel bekijks natuurlijk. Wat is er nu gebeurd? Iemand van de organisatie van Camping Kitsch was op Rock Zottegem voor Channel Zero.
1: Ja.
2: Die heeft die groep gezien met die t-shirten en die heeft gezegd van, is die een jongen hier? En Stijn zegt, nee, zegt hij, wat moest die jongen hier zijn? Is die 3 weken ziek? Dus ook mij dan, want dat is niet mijn muziek die...
1: Ja.
2: En die mens heeft mijn nummer gevraagd en die heeft me vorige week maandag gebeld en vraagt van, zijn je nog vrij 22 augustus voor een optreden bij ons op Camping Kitsch. Ik wist niet wat ik hoorde.
3: Amai.
2: Dus amai. Dat is zo'n impact. En is er nu, dus als je nu in Zottegem zou rijden, als je weet, ik kan een foto laten zien, je kunt het ook zien op mijn Facebook, is er een cafébaas. Wat ook het lumineus idee om een ganse venster hangt de volgende met Nico en een grote poster, Nico Camping Kitsch. Ik zeg, amai.
1: Ja.
2: Ik weet echt wat.
1: Dat vind ik wel leuk, hè?
2: Ik weet dinsdag bijna de vitrine binnen van het verschot. Zo, wat is dat hier? Hè?
1: Ja.
2: Nu ja, wat hebben ze nu gedaan? Nu hebben ze een bijdruk van die t-shirts gedaan. Zeg, dat meen toch allemaal niet?
1: Oké.
2: Okay. Ja. Dus, je kunt nog altijd bestellen, blijkbaar. Ik heb er ook 2 besteld. Ja, kan niet anders zijn, maar dat is een collectors item, blijkbaar. Dus,
3: dat is iets voor het
2: dus ja, ik ben in de mens heel dankbaar. Want er komt nog een verrassing aan. Blijkbaar zal Stijn van de Wijn het nummer Mama Mia Maria in een versie maken, zo'n beetje metal-achtig.
1: Ah ja.
3: Ja.
1: Ik hoop dat het AC/DC is.
3: Binnenkort optreden met band. Hè.
2: Ja, dat is echt. Dus op een of andere manier sta ik op Kermis Zottegem
1: ja.
2: op een podium. mag nog niet zeggen welk podium. Mm-hmm. Maar zal ik verschijnen op een podium met Mamma Mia, Maria in een metalversie.
1: Dus volgend jaar oh Rock Zottingen? Rock Zottingen volgend jaar?
2: Ja, nee, dat gaan we niet doen.
1: Nee, Rock Zottingen? Nee, dat gaat niet door. Ja, het zou allemaal kunnen.
2: Maar ik wil maar zeggen hoe dat alles kan lopen. Hè. Dus iets zo nozel en dat dan nu zo'n impact heeft.
1: Viraal, dat gaat viraal allemaal ook. Hè.
2: Ja, dat is niet normaal.
3: We gaan de romes van vanille, met vanille.
2: Ja, romes van vanille.
1: Eerst de kluts kwijt.
3: Ja, we gaan het nog eens draaien, hè.
1: Ja, alsjeblieft.
3: Allee,
1: voor mij twee bolletjes.
3: Ik heb twee maar, dat is waar.
1: Vanille en pistache.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Voilà, daarmee weet dat ook weer alweer.
6: Zal wel zijn.
5: Ja, we zijn hier nog altijd met Nico in de studio. En ik moet zeggen, ik ben al verschoten. De metalgroep die die t-shirts draagt van Nico. Allee, dat is het een uiterste tegen het ander zo'n beetje. Nee, dat is,
6: bikers met een hart van goud.
5: En dan ergens een rockliedje opnemen. Zo.
6: Ja, jongen, dat kan.

0: veel meegemaakt al. Ja. En moet zeggen, ieder optreden is eigenlijk leuk. Ja. Voor mij is ieder optreden... Ja, we moeten mensen inderdaad amuseren en dat is het belangrijkste voor mij.
1: En de fans, dat zijn natuurlijk ook mensen die je overal volgen waarschijnlijk.
0: Ik heb er wel enkel die
1: volgen. Een diehard, zo, hè? Je weet wel. Hè?
0: Natuurlijk, in het begin, 30 jaar terug, was dat veel meer. Hè? Was dat veel meer en dat was ook al anders. Qua publiek was ook helemaal anders. Ik weet nog heel goed dat ik een tijd had, allemaal van die teddybeertjes. In die tijd smeten ze de beertjes achter uw kop, nu smijten zij het achter uw kop.
1: Of bier.
0: Nog niet meegemaakt, gelukkig.
2: Gerard Jolie. Bier, dat kan ik wat.
1: Ja, Gerard Jolie. Gerard Jolie heeft dat meegemaakt, maar bier, pook. Ja, dat was zo.
2: Maar wat heeft die Wally niet meegemaakt? Dus ja, dat is...
1: Ja,
2: groot podium of klein podium? Nou, nu gezegd van Camping Kids, dat is iets waar je naar uitkijkt.
0: Ja, maar ja.
2: Maar de ambiance kan natuurlijk heel anders zijn als in een klein cafeetje, bij wijze van spreken.
0: Ja. Ik moet zeggen, eerlijkheidshalve, veel liever een gewoon klein podium. Tussen de mensen liever geen podium. Tussen de mensen.
2: Contact met de mensen,
0: amusement. Ook veel liever, maar natuurlijk alles is welkom natuurlijk. Hè.
2: Ja.
0: Maar het liefst van al...
2: groot podium kun je moeilijk dikwijls bij de mensen bijgaan. Dus dat staat veel hoger.
1: Het is niet altijd gemakkelijk natuurlijk. Ja. En wat doe je zo graag, Nico, als je niet met muziek bezig bent?
0: Ja. Als ik niet met muziek bezig ben, is dat is niet moeilijk, Peter.
1: Is het niet moeilijk?
0: Niet moeilijk. Hè. Als ik geen muziek of iets anders moet doen, is dat bij mij het cafébezoek. Hè. Ik verleg mijn...
1: Kroegtijger.
0: Moet dat zeggen. De contacten onderhouden.
2: Dat is heel belangrijk.
1: Dat is toch belangrijk. Hè?
0: Zeer belangrijk, ja. Van kroeg naar kroeg. De mensen zotten gemeten dat wel. Met iemand die niet rap thuis zal blijven zitten.
2: Ja, dat is daar binnen geraakt.
1: Ja, het is iemand van Roeselaar, Rumbeke, Rodenbach. Ja, ik noem het maar. Hè. Rodenbach en Rumbeke.
0: Rodenbach was nog altijd trouwens een heel fris, lekkere bierke.
1: Ja, het zal wel zijn. Soms wij doorskrijgen, echt waar.
0: Nee, serieus. Rodenbach is zeer lekker. Hè. Dus, vooral als het nu zo warm is. Hè.
2: Ze hebben daar vroeger nog grenadine bij gedaan.
1: Ja, maar ze hebben daar een goed restaurant in. In Rumbeke.
0: Roeselaar.
1: Ja, dat is altijd raar hè, als je zegt Rumbeke. Nee, dus Roeselaar.
0: Maar ja, dat is leuk als ze zeggen. Hier is Zottenham, hebben we Grotenbergen. Ja. Dat is ook zo, dat is ook Zottenham.
2: Wij schrijven ook al in Haltert en we zitten eigenlijk in Eldergem. Dus ja, dat is
1: We gaan niet moeilijk doen. Hè.
2: Nee.
1: We gaan naar Rotenbach
2: schrijven. Voor de mensen is het gemakkelijker, Haltert. Ja,
1: ik krijg er echt wel zin in. Goed, Nico.
2: We gaan nog eens een plaat draaien.
1: We gaan nog eens een plaat draaien van hem. Ja, het zit hier vol met vliegen, ik weet het niet.
2: Het zit in mijn oog, dus ja, oké. Okay. En we hebben nog een heleboel verzoeken staan ook, denk ik, die erdoor moeten. Dus,
1: goed.
2: Ik ga ze toch nog eens draaien, want het is een van mijn favoriete platen en blijft mijn favoriete plaat. Ik heb daarmee nog optreden samen met u gedaan met die plaat. Dus. dat is eigenlijk deze. Ja, dat was de topplaat, hè. Echt waar.
1: Allee, vooruit.

0: Voilà, de lekker. Nee, de beste. Jij bent de beste.
1: Open,
0: jij
1: top
0: bent
1: ambiance.
0: De beste wat me overkwam.
1: Ja, ja, ja, dus, voilà.
0: Ja, met uw zeven, ik ben hier erg verkeerd.
1: Ja, ja, ja, klinkt aan mij waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk, zo
0: en
1: zijn
0: al
1: we
0: die vliegen
1: verder.
0: Hier.
1: Ja, al die vliegen. Goed, Nico, ik vind jouw plaatjes echt wel mooi, hè?
2: Dank je wel.
1: Ja, echt. En we gaan hem super tip mee
2: ja,
1: maken,
2: ja, zeker.
1: Ja, ja. Dus, ja, Nico, we komen ongeveer ver aan het einde van onze interview, want we hebben hier nog een bezoekbus hier. Ja. In ieder geval toch bedankt om langs te komen.
2: Dank je wel.
1: We wensen u veel succes toe.
2: Merci.
0: Misschien, we hebben allemaal leden van de radio. We hebben die op een lijstje gezet. En je mag eens een nummer kiezen, laat zeggen, tussen de 100 en 150. Zo. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Dus de 100 en 150.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dan kies ik voor 124.
1: 124.
0: Ja. We moeten nog een gratis kaart weggeven van ons Spaghetti Festijn. Ja. Voor onze leden. Die betalen jaarlijks hun lidgeld. Dus dat is als dank, hè, dat ze dat al jaren doen.
2: Mooi.
1: Ja, dat is een collega van ons. Dat is Peter Monsieur, die hier trouwens is.
0: Dat mag niet eigenlijk.
1: Zullen we een nummer lager gaan? Ja, mag dat? Ja.
2: Nou ja, doe maar.
1: 123, 1, 2, 3. Ja. Dat is de Taille Astrid. Voilà. De Taille Astrid.
0: De Taille Astrid. Als je dit hoort, mag je eens bellen naar de studio. Dat is 070 22 22 50.
1: Ja.
0: En wij schrijven u dan op als gratis kaart.
1: Gratis kaart voor de spaghetti.
0: Gratis binnen mag komen. De lijst gaat aan de kassa liggen.
1: Ja.
0: Dus je moet de kaart niet komen halen. Dus je vernoemt gewoon uw naam en je krijgt een gratis spaghetti erbij.
1: Ja, het is een grote, hè? Ja,
0: ja, ja, het is serieus.
1: Eet je graag spaghetti, Nico?
0: Ja, het is traiteur. Het is echt op een groot bord met een grote kuip. Dus,
1: eet je graag spaghetti? Ja.
0: Ik zou zeggen, is langskomen als je niet moet optreden. Dat is altijd plezant.
2: Ja, ja, ja.
0: 5 september.
1: 5 september.
0: Zaterdagavond.
1: Ja, dus.
0: Een moeilijke voor optreden.
1: Ja, we bekijken het, hè.
2: We zien wel.
1: We houden wel een plekje vrij. De VIP is voor u gereserveerd.
2: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet.
1: Hier gewoon. Achter de bar.
2: Achter de bar.
0: Ik was hier daarnet bezig over een artikel in de krant. En daar was nog zo'n beetje commentaar op. Op die plaats, omdat er een beetje seksuele handelingen op podium gedaan werden. Maar dat is ook al een heel tijdje geleden. Hè?
2: Ja, tuurlijk. Maar dat is zo'n beetje dat was een liedje eigenlijk voor de grap opgenomen.
0: Ja.
2: Ik wilde zo'n keer iets een beetje country-stijlachtig zo. En Geertje, die toen dat nummerke heeft geschreven, zei van, wat denkt u daarvan? Ik dacht meteen van, oké, ik ga er handelingen bij doen. Maar dat is eigenlijk bij een optreden een keer in het verkeerde keel had bij iemand geschoten of zo.
1: Och, ja.
2: Dat gebeurt een keer.
0: Maar
2: dat liedje,
0: het is ook reclame in de krant.
2: Wat is dat?
1: Het is gratis reclame.
2: Die mensen vonden er een beetje over. Hè. Dus ik had het nummer toen in tijd, ik denk dat dat 2003 of 2004 was, nummer Lekker Heen en Weer. Dus je kunt er al iets bij voorstellen waarschijnlijk. Hè. Dus Lekker
0: alles,
2: heen,
0: alles moest heen en weer gaan.
2: En alles moest heen en weer.
0: Bij de mannen.
2: Voilà.
1: Ja, kunnen ook bomen van de wind zijn.
2: Er is nooit iets gebeurd naakt of zo. Laat ons duidelijk zijn, er is niets gebeurd. Gewoon zo'n beetje dansken was een beetje erover.
0: We hebben er wel veel plezier gehad. En meestal waren dat de twee mensen, de belangrijkste mensen die uit de zaal gingen halen, zo organisatoren of zo. Ik heb daar ook nog gestaan trouwens.
2: Ja.
1: Je hebt ook nog heen en weer geweest, Peter. Oké, dat is goed, dat is goed. Voilà,
0: We gaan er nog eens naar luisteren. En Nico, bedankt voor te komen naar de studio.
2: Ja, bedankt
0: voor veel succes. En we zien elkaar wel nog ergens.
2: Mooi, natuurlijk. Bedankt allemaal. Salukus.
1: Bedankt, Nico.
2: Tot later.
0: Succes met de nieuwe plaat.
2: Dank u.
1: En succes.
0: En hier is ze. Lekker heen en weer.
1: Hoppla.
0: Hoppla.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Onderbijtradio.
5: Radio Pros.

0: jou zoals je bent.
1: Mooie plaat van Willy Sommers.
2: Ja, inderdaad. En we waren nog even aan het napraten met Nico, ja. Maar we hebben nog een heleboel verzoeken die we er moeten doordraaien.
1: Ja, we moeten zeker. Trouwens,
2: heb jij de naam daar nog van wie dat er nog moet bellen voor zijn kaart?
1: Ja, dat is Astrid de Taille. Ja, Astrid de Taille. Ja. Als je ons hoort, geef ons zo vlug mogelijk een telefoontje op de 070 22 22 50.
2: Ja.
1: En dan krijg je een gratis spaghetti. Of,
2: ja, dan word je aangeduid op de lijst. En je, ja, als je komt naar het spaghettiavond, heb je één spaghetti al gratis.
1: Ja, ja, voilà.
2: En dan de tweede, dus, de derde, dat moet je natuurlijk betalen. Maar ja, goed. Kom er met twee man, het is dan een helft van de prijs. Dus,
1: ja, je moet dat zo bezien. Hè. Ja, inderdaad.
2: En alles gaat door op 5 september in JC De Kouter.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk, vroeger was dat JC, dat was een jeugdcentrum.
1: Ja, een jeugdcentrum.
2: Nu is dat gewoon Zaal De Kouter van de gemeente van Haaltert. En dat is in de Middel Kouter 10 in Haaltert.
1: Ja.
2: We hebben daar gewone spaghetti, bolognese. Hè.
1: Ja.
2: We hebben de vegetarische spaghetti.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk hetzelfde, maar zonder vlees.
1: Met groenten. Dus,
2: dat is allemaal met groentjes in.
1: Ja.
2: En we hebben ook de krok natuur en de krok bolognese. Okay? Dezelfde bolognese saus dat wij gebruiken.
1: Ja.
2: Alles wordt gemaakt door een traiteur. En we moeten zeggen, de vorige jaren was iedereen enorm tevreden van de hoeveelheid en de smaak. Okay?
1: Je zou er enorme goesting van krijgen.
2: Je kan ook potjes meenemen naar huis. Hey, ik heb al mensen die al 10 dosissen mee naar huis nemen als die heeft.
1: En die steken dat allemaal in,
2: die steken
1: ook,
2: dat allemaal in de vriezer. Elke week een spaghetti.
1: Ja, tuurlijk. Voilà, mijn schoonvader doet dat ook, Peter. Ik zou dat eigenlijk ook moeten doen. Want ik maak nogal veel spaghetti bij ons thuis. Goed, nu gaan we een paar platen moeten draaien, Peter.
2: Dat is echt wel. Dat is ook goed eten bij u thuis.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, we moeten een plaat draaien van Danny de Munk.
2: Oei, oei.
1: Ja. Een plaatje van Danny de Munk. En hij schreef het liedje van Draag toch allemaal de kleren. Maar hij bedoelt mee, ik voel me zo verdomd alleen. Goedemorgen, Kopijs. Graag zou ik een plaatje willen aanvragen van Danny de Munk. Met het liedje dus van Ik voel me toch zo verdomd alleen. En dat voor alle luisteraars, DJ's en telefonisten. De groetjes vanwege Stanny.
2: Ja. En iedereen kent de plaat, hè?
1: Ja, iedereen kent die plaat.
2: Af. Wacht maar even.
1: We komen af, ja. Het is hier enorm druk vandaag.
2: Wat bedoelde deze plaat, hè?
1: Ja.
2: Siske de Rat, weet je dat?
1: Ja, krijgt toch allemaal de kleren. Ja.
2: In zijn hele jonge tijd. Hè,
1: dat is trouwens van een film, hè?
2: Ja.
1: Ik voel me zo verdomd alleen in Amsterdam.

0: Ja, dat is de Rat. Het was mooi, hè.
1: Ja, dat herinneringen aan vroeger.
0: Een beetje een aangrijpende film eigenlijk, Peter.
1: Ja. Het was een hele mooie film destijds, hè.
0: Ja, en Danny de Munk is ook groter aan het worden in Nederland.
1: Ja.
0: Heeft terug een nieuwe single uit.
1: Als je nu naar die films kijkt en je ziet dan de kledij en zo van... Ik heb dat ook als ik naar de foto's van mijn eigen kijk. Van de week stuurt er iemand een foto naar mij, een klasfoto. Ja, dus ze zijn aan het zoeken voor de heemkunde kring van Haaltert. Ah, dus wie er allemaal op die klasfoto stond. Mm-hmm. Ik ken er daar nog een paar van, maar gans die klas. En de namen die ik ken waren ook al ingevuld. Die stonden meestal naast mij, zo de beste vrienden. Zo.
0: Het is soms wel eens leuk om dat nog eens te bekijken, Peter. Ja, zeker vanuit de tijd. Hè.
1: Ja, toen waren we... Ik weet niet wat jaar dat was. Ja. 6-7 jaar, denk ik.
0: Ja. Inderdaad.
1: Ja.
0: We kregen een telefoontje van Erik van der Hoeven en uit Meren. Mm-hmm. Dat is een trouwe luisteraar. Die belt me trouwens ook altijd in mijn programma, Peter.
1: Ja, in mijn programma. Ik heb geen programma meer.
0: Er zijn nog altijd plaatsen vrij, hè, Peter?
1: Ja, ik weet het, maar we moeten tijd hebben ook.
0: Ja, het is dat. Tijd maken, ja?
1: Tijd maken.
0: Voor Erik van der Hoeven.
1: Ik heb vannacht niet geslapen, ik kom misschien vannacht komen.
0: Erik van der Hoeven uit Meren vroeg die plaat aan van Francesco Napoli.
1: Ja.
0: En Bala Bala. Voilà. Prachtige plaat.
1: Ja. 1987, alsjeblieft.
0: Ja. Bala Bala.

0: De plaat allemaal 1987, ja. Francesco Napoli.
1: Ze werd heel veel gedraaid in de discotheken toen. Ja, allemaal een beetje shaken.
0: Ja, everybody happy.
1: Ja, dat was voor Erik van der Hoeven uit Meren. Ik ga nog een oproep doen naar Astrid toe. Astrid de Taille. Ja. Die heeft gewonnen bij ons, maar ze moet ons een telefoontje geven. Hè?
0: Ja, die is lid van Radio Pros. Wij bellen een van onze leden op in de live-programma's. En bel je binnen het uur terug eigenlijk. Ja. Dus ze heeft nog tijd tot 12 uur.
1: Heeft nog een,
0: dan heb je een gratis spaghetti op ons spaghettifestijn. Je mag die daar komen verorberen of je mag die meenemen naar huis. Ja. En dan wordt allemaal mooi in potjes gezet door de traiteur. Dus dat is allemaal proper verzorgd.
1: Dik in orde. Ja. Dus goed, dus Astrid de Taille, geef ons een telefoontje en dan kan je die spaghetti binnen. Volgende plaat is er eentje voor onze Ben. Een hele goede morgen Peter en Johnny, goedemorgen Ben. Zouden jullie eens Avalanche van Bring Me The Horizon willen spelen? Ja, het is een keiharde plaat, Peter.
0: Het is natuurlijk wel wat anders,
1: Het is wel anders, hè. Maar iedereen hoort graag zijn muziek en ik weet, Ben is helemaal gek. Ik heb hem trouwens weggedaan naar Nederland om die band te gaan bekijken. Ja. Bring Me The Horizon.
0: Ah, ja.
1: Okay. Zeg echt iets voor u, Peter.
0: Ja?
1: Ja, echt waar.
0: Denk zo? Oké, we gaan er eens naar luisteren. We gaan het proberen. Hè. Okay. Iedereen zal misschien wel goed wakker worden direct.
1: Maar ik denk het. Ik veronderstel dat wel. Ik veronderstel. Hier is Bring Me The Horizon. Avalanche.

0: Al bij de radio, dat is muziek voor ieder wat wil. Deze Avalanche draaien we dan ook met heel veel plezier hier in Al bij de radio.
1: Bring me the horizon.
0: Je hebt nog een verzoekje, denk ik, ergens van ons Heidi. Heidi, waar is Heidi? Ze is weggelopen. Ja.
1: Nee, ze is niet weggelopen, want ze zit nog altijd bezig in de tuin, denk ik. Ze zal een beetje aan het chillen zijn nu, denk ik, Peter. Maar ze heeft ons wel een berichtje gedaan. Goedemorgen Peter en Johnny, goedemorgen. Graag het plaatje van Ozzie Henry en I'm Your Sacrifice. Mm. Dit voor jullie, alle medewerkers, DJ's, alle luisteraars, een fijne zondag vanwege ons Heidiken. Dat is ons, ja, letterlijk onze secretaris.
0: Ik heb nog een andere klaarstaan na de reclame. Eentje van Jackpot. Je zal ze wel kennen.
1: Ah, als ja, is everybody happy?
0: Boos op, zou ik zeggen. Boos op. En daarna gaan we de plaat draaien van Oscar Henry. Dus ze heeft nog tijd om haar klaar te zetten. Maar eerst tijd voor dit.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: ProsFM Radio Pros.
6: Ons bijtradio, zaterdag en zondag, 9-12, Radio Pros.
8: Tijd voor ambiance.
9: Live.
8: Ambiance.
9: Live.
8: Tijd voor ambiance.

my sleeve, nothing under my hat.

0: mooi plaatje.
1: We hebben ze tot het gaatje uitgedraaid.
0: Ja, helemaal tot het gaatje. Ozzek Henry en dat met Sacrifice.
2: Ja.
0: Goed, en Heidi bedankt ons. En ze zegt, vergeet mijn postzegels niet.
1: Nee, dat gaan we verstaan.
0: Ja, maar ik zeg het maar, hè, Peter.
2: Ja,
0: we kregen ook een bericht uit het zonnige Spanje, Peter. Mm-hmm. Beste Radio Pros team, graag zouden wij een plaatje aanvragen voor onze ouders, schoonouders, oma, opa, vanuit het zonnige en zeer warme Casarabonella. Ja, Casarabonella in het zuiden van Spanje. Graag een plaatje van Bobby Prins. En dit vanwege Silke Jaro en de zoon Bart en de schoondochter Ilse alvast bedankt. En nog veel succes met jullie radio. Nog een fijne dag. Vanwege Willy. Willy heeft er een paar foto's op gezet. Het ziet er daar gezellig uit. Het ziet er daar zeer warm uit. Ja, Willy, als het een troost mag zijn, binnenkort hier ook. Hè. Ja.
1: En geen een brand daar, precies.
0: En geen brand,
1: ik heb gisteren nog met iemand aan de lijn hangt. Dat is Mark Meert, ook altijd radio-dj geweest.
0: Mm-hmm.
1: En die zegt, het was enorm rond... waar dat wij gezeten hebben, met ondertussen vergeten.
0: Oei, ergens in Spanje.
1: Dat is zo'n beetje wijken, vier wijken dat daar staan met villa-huisjes in. En daar op een 100 meter af is de brand gekomen, vuur gekomen.
0: Oei.
1: En het gaat zelfs tegen de wind op een minuut 60 meter verder. Dus dat is enorm. Hè. We gaan de plaat draaien van Bobby Prins en wij kozen voor Donna Maria.

0: Voilà, het moet niet altijd dezelfde plaats zijn die we draaien van Bobby Prins.
1: Nee, nee, nee.
0: Donna Maria zijn. Op de radio. Hey, ja.
1: Ja, je zou ook kunnen zeggen Donna Marina, bijvoorbeeld.
0: Marina. He? Marina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Donna Marina.
0: Donna Marina. Ja, dat is ook. De volgende keer dat Bobby Prins op podium staat, vragen we dat.
1: Ja.
2: Ja,
1: dat is nog een betere plaat, hè.
0: Ja. Marina.
1: Ja.
2: Niks. Dat is van Rocco Renata, hè.
1: Van de Rocco, hè.
0: Dat kennen we zo niet, dat Italiaanse.
1: Met een nette patat gaat alles. Ja. Marineke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Janneke.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
1: Alles goed? Alles goed?
2: Ja, alles is in orde nu.
1: Alles in orde?
2: Ja. Ik heb mijn kaarten al voor te komen eten, en zo moet ik.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ah, je hebt de kaarten al. Dat is heel goed.
2: Maar ik moet nog één hebben, hè.
1: Ah, je moet nog één hebben, ja.
2: Ja, van mijn vriendin komt ook mee, hè.
1: Ah, oké, okay, super.
2: Ik heb dat daar gevraagd.
1: Super.
0: Ja. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
1: Ja. Kun je er nog veel bij, dus doe maar.
0: Het is een grote zaal deze keer, dus... Ja.
1: Kun je er nog veel bij.
0: Ja.
1: Heel goed.
2: Okay.
1: Dat zal maar geregeld worden, zeker.
2: Ja. Oké. Okay.
1: Goed, Marineke, zeg maar. Oela, oela.
2: Een plaatje van Op de Nijs, als je wilt.
1: Ja.
2: Dan is het een kaars voor je raam vannacht.
0: Ja.
2: Die en een man hoort dat graag, dus om mee.
0: En wij hebben die klaargezet.
1: Voilà. Dat is gevaarlijk, hè.
2: Rudy hoort dat graag, hè.
1: Opletten voor de gordijnen, hè. Want als ze niet in brand vliegen...
0: Ja, met dat droog weer moet je oppassen, hè.
1: Ja, want, met dat droog weer. Ja.
0: Als je ziet naar Frankrijk, Spanje, waar is het allemaal?
2: Ja.
0: Jawel, hè.
2: Ja, zeg.
0: Hè. Vlammen tot 30, 40 meter hoog.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: En ik heb ook gehoord van die in Spanje. Het was op dat moment 40 graden. En de temperatuur gaat met 15 graden omhoog op 100 meter afstand. Door de vlammen. Hè. Dus, dat is direct 55 graden. Dus,
1: dat is niet alles, hè. Ja. Goed, Marineke.
2: Ja.
1: En voor wie mogen we die plaat allemaal draaien?
2: Voor jullie allemaal van Radio Post.
1: Mm. Dank u wel.
0: Dank je.
2: En dan nog voor mijn vriendin Heidi ook, hè.
1: Ja. Dat weten we, Marina, dat weten we, hè.
2: Ja. En dan nog voor mijn vrienden allemaal. Ik was allemaal niet beginnen, kom niet, maar wat anders.
1: Ja.
2: Maar dat worden we nog bezig, hè.
1: Ja, dat is de ganse lijst, hè. Dat is de ganse lijst, hè. Je zal dat allemaal een keer moeten opschrijven, hè, Marina.
2: Ja, kom dan een keer opschrijven, hè.
1: Ja, je moet dat allemaal een keer opschrijven.
2: Maar ik heb twee vrienden.
1: Hè? Want dat doet plezier.
0: En desnoods pakken we dat op op een bandje. Ik heb dat elke keer laten spelen.
1: Ja, nee. Maar dat doet plezier. Als de mensen nu naam horen, dat doet plezier, hè. Ja, zie je.
0: Ja, dus, dan gaan ze waarschijnlijk ook bellen. Als ze dat
1: dus,
0: doen.
1: Zie je.
2: Dan heb ik er al aangesproken. Ze moeten bellen naar jullie.
1: Ah, dat is goed. Dat is lief.
2: Ik heb de nummer en alles al doorgegeven. En alles.
1: Super. Ja. Super. Super, Marina.
0: Dik in orde.
2: Ja, zeker. Voor jullie wil ik dat doen, hè.
1: Dat is heel lief van u, Marina. Echt waar. Dank u wel. En ook van de Rudy natuurlijk, hè. Ja, dank u wel, hoor.
2: Rudy ook, ja.
1: Ja, zeker weten. Ja, het is super gast. Echt waar. En voor hem draaien we dan Rob de Nijs, hè.
2: Ja, oké. Dank u.
1: Zet een kaars, maar opletten.
0: Ja. Heb nu van die elektrische kaarsen zo.
1: Ja, met van die lichtjes zo. Ja.
0: Kost niet veel meer.
1: Nee, zeker niet. Je krijgt dorst, Peter.
0: Ja, mijn stem begint hier zo een beetje rauw te worden.
2: Ja, dan moet je drinken.
1: Ja, drinken.
0: Maar niet te veel.
1: Nee.
0: Oké, dan gaan ze draaien, want we moeten nog dringend onze reclame draaien.
2: Oké. Ja.
0: En misschien...
2: Een goede zondag verder voor jullie alle twee ook.
0: Ja, een dankjewel. Zondag voor jullie ook, hè.
1: Dankjewel.
2: En tot de volgende keer.
1: Jullie ook. Nog een super fijne zondag, Marina. En bedankt om te bellen.
2: Voor jullie ook, ja.
0: En doen ze daar een groeten, hè.
1: De groetjes, hè. In Aalst.
2: Ja, ik kan het hem zeker doen, hè.
1: Oké.
0: Dat is goed.
1: Bedankt.
2: Dag Peter, dag Johnny.
1: Dag Marina, bedankt. Dag.
2: Ja.
0: Voilà, en hier is hem, de grote meneer Rob de Nijs. Hij is er niet meer, maar...
1: Ja. Hij heeft een kaarsje doen branden boven.
0: Goede muziek gemaakt, hè.
1: Heeft een kaarsje boven doen branden voor Radio Pros.
0: Ja.

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. En bescherm de vlam

0: De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
0: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen.
1: Pulse FM.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
2: Dit is Radio Pros. Ontbijtradio.

0: lidt tusser på det, så ja.
1: Ja, ja. Lidt rock and roll, ja.
2: Ja, ja, baby.
3: Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Well, you can do anything,
0: but they are my blue suede shoes. Johnny yeah. Holiday en Carl Perkins en Blue Suede Shoes. 1984 ja. Gecoverd eigenlijk.
1: Gecoverd, ja, ja, ja, ja. Met twee. Hè. Dus,
0: al wel een goede versie. Hè.
1: Toen zo, waren ze ja. allebei nog in leven en nu zijn ze allebei in de hemel.
0: Ah, ja.
1: Johnny Holiday ja, en ja. Carl Perkins.
0: Inderdaad. Ja, goed. Wij moeten. Eigenlijk zou je dat nog eens moeten doen, want ik heb de vrijdag geluisterd naar uw programma Made in the USA.
1: Mm-hmm.
0: En dat was wel een beetje een rock-country zo.
1: Ja, ja country dat, rock en
0: zo. Tussen
1: country,
0: rock en roll en country. Ja, zo, ja, dat was, ja, het was ja. echt, waren echt goede nummers bij. Dus nou, ja, mensen het, dat daar niet naar geluisterd hebben, maar wat gemist eigenlijk. Dus dat was om 9 uur 's avonds.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje de muziek.

0: verginder is country met country. Rock een beetje bij. Ja. En ja, het is, ja. Het is ja, onbekend is onbemind natuurlijk.
1: En binnenkort nog eens een rock and roll programma.
0: Dat ga ik nog eens doen.
1: Ter ere van onze Pieter van Damden.
0: Dat ga ik zeker eens in elkaar
1: knutselen. Wij denken nog elke dag aan onze Pieter.
0: Ja, ja,
1: door de
0: ja,
1: muziek eigenlijk.
0: Zeker. Ja. Dat ga ik met heel veel plezier doen, Peter. Echt waar. Heel veel plezier. Zo, ja. Ja, we zijn ongeveer aangekomen aan het einde van ons programma, denk ik.
1: Ja, de mevrouw dat we daar als tweede getrokken hebben, die vliegt is... wel naar de studio. Nee. Maar die maakt nog altijd kans de volgende keren. Dus dat kan nog altijd haar naam.
0: Dat was de Taya Astrid, ja.
1: En ze kan nog altijd een kaart winnen van Spaghettiavond bij Radio Pros. We gaan afsluiten met een hele fijne plaat van Justin de Wild. Kent we nog van Esmeralda Signorita.
0: Ja, ja, ja.
1: Je kent dat. We hebben die plaat altijd meegezongen. Maar hij heeft een nieuwe plaat en die... Echt, dat is
0: die
1: een succes.
0: Wordt enorm gedraaid hier
1: in
0: op de
1: Nederland. Ja. En hier in de cafés, jong en oud, doet daar even gek op als op Engel Bewaarder. Het is echt een hele grote hit aan het worden.
0: Het is een dikke hit, hè.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, zeker.
1: En we gaan daarmee afsluiten, hè, met Jean Ambiance. En straks, na 12 uur, onze Raf hier.
0: Rafke Vermoezen, samen met Bart.
1: Bart, hè, onze Bart. Bart,
0: ja. Ik kom straks ook nog eens terug tussen 2 en 4.
1: Ja.
0: De marathon is ver afgelopen nu.
1: Dan hebben we nog onze Ron van de Steen die komt.
0: Ron van de Steen ook nog.
1: Onze Gerrit te groot.
0: Dus. Onze Gerrit nog, ja. Het gaat nog heel gezellig worden.
1: De hele dag gevuld bij Radio Pros.
0: Voilà, see. Allee, Peter. Bedankt om langs te komen.
1: Ja, bedankt om hier de samen programma te mogen doen.
0: Graag gedaan. Ja, geen enkel probleem. Ja, goed. We zijn er volgende week terug, zeker? Hè?
1: Nou, normaal gezien wel.
0: Normaal gezien wel.
1: Bij dus leven en welzijn, zeggen ze.
0: Ook nog even Nico bedanken. Hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nico heeft hier een prachtig idee afgelegd met Mia. Maria? Mama Mia.
1: Het is altijd plezant met de Nico, zelfs op interview. Hè.
0: Dus, ja, het zal wel zijn. Het zal wel zijn.
1: Nico vertelt altijd van die dingen dat hij voor gehad heeft.
0: Zo'n anekdotes. Ja. Waar je altijd curieus naar zijn eigenlijk. Een beetje benieuwd naar. Hè. Goed.
1: Oké. Hier is Justin de Wild.
0: Allee, zal ik eens allemaal.
1: Ja.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Journaliste Tessa Rens is in Berlijn.
4: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie, onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
3: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker één iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
5: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo, als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
3: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten. Dat blijkt uit cijfers van Vooruit in de Zondag. Het gaat dan om kruispunten waar eerder al zware ongevallen gebeurd zijn. Die punten worden aangepakt, maar daar is soms wat tijd voor nodig, zegt Kishan van Daals-Greurs van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
6: Men kijkt natuurlijk meestal om zo snel mogelijk te kunnen handelen. Dan spreken we vaak over quick wins, dat men misschien iets aan het fietspad gaat doen of heel snel aan de lichtregeling een aanpassing wil doen. Maar er zijn ook aanpassingen, bijvoorbeeld een volledige herinrichting of soms het wegnemen van verkeerslichten die wat op de langere termijn uitgevoerd worden.
3: Meer dan 6 op de 10 gevaarlijke kruispunten liggen in Antwerpen. In het Midden-Oosten hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens een woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt sinds het begin van de oorlog geblokkeerd in het Midden-Oosten. Sinds vrijdag zijn er voorlopig ook geen aanvallen gemeld in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede. Maar Iran ontkent dat. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder pakte Swings ook al 3 keer goud op de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag.

0: wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
1: Radiobakken, hij stok die kapot, hè?
0: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.
2: Zondagmiddag van 12 tot 2 luistert iedereen mee. Dit is Middagradio. Met Raf en Bart op Pro FM.

0: Jan Hammer en Crockett Team. Haha. Ah, wel, hier goed.
1: Ja, ja. We gaan er een beetje aan beginnen op deze zondagmiddag. Welkom luisteraars. Hier zijn we weer met het programma bij Raf en... En we hebben ook nog onze... Nico was onze supertip. Dat is onze supertip van de week.
0: Onze supertip van de week. En ja. We bedanken onze Peter en de Johnny voor de afgelopen 3 uurtjes met hun ontbijtprogramma. 9 minuten na de klok van 12 uur ondertussen.
1: En je kan nog altijd terecht bij ons voor verzoekjes.
0: Ja, ze mogen niet altijd nog ambeteren. Hè. Ja, ja. Zeker
1: net,
0: en vast.
1: Net zoals de vliegen die ons hier ambeteren soms.
0: Ja, via de 070 22 22 50 of via onze app. En dan heeft onze Bart ook een beetje werk hier op de radio.
1: Anders zou ik hier een beetje werkloos kunnen blijven en om een beetje werkloze steun te geven.
0: Ja. Ziezo, ik denk dat we alles gezegd hebben. We gaan er aan beginnen.
1: We gaan er misschien aan beginnen,
2: Dit is de zomer van Radio Pros. Radio Pros. Zomer erop los.

0: De klok van 12 uur geworden. Hier op de middagradio bij Pros FM. Spendo Ballet en Gold. Waar je ook luistert, dat mag je ook ons gerust laten weten. Hè? Stuur gewoon een berichtje. Zo dadelijk Roberto Giacchetti.
1: Maar eerst hebben we ook nog Niels de Stadsbater. We gaan het huisje een beetje in brand laten zetten. Nee, het is niet de bedoeling om dat letterlijk te doen. Maar hier is hij dan. Dus Niels de Stadsbater in Vuur en Vlam.
2: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen? Op

0: het jullie beloofd. Roberto Jacchetti en de Scooters, I Save the Day.
1: Ja, en we hebben ook nog een beetje een dronken vlinder gevonden. Het is een verdronken vlinder van Boudewijn de Groot. Misschien zit hij nog in iemands zinbuik.
0: Ja, of misschien op de Tomorrowland. Hier is hij dan.
2: Zo te ster

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Radio Pros, zomer erop los, wereldwijd. www.radiopros.be.
5: Zondag 12:02, Pros FM met Bart en Raf. Dit is Middagradio.

0: Bené Perez, zo zal het beter gaan. Hier speciaal voor iemand in Spanje. Er staat wel geen Nederlands. Specially for a lady that lives in Spain.
1: Made in Spain.
0: We play the Bella Perez, her song. You have the greetings of me.
1: En we hebben ook Tears of Fears voor jullie. En de aanbieding van Change hebben we. Een veranderende toon. We gaan het een beetje, niet zoals het weer. Misschien zal het weer ook wel een beetje veranderen, wie weet.
0: Ja, het wordt heel heet.
1: Het wordt een hele hete zomer. Maar het is al zomer in feite.
0: Ja.

0: Niet Jet met zekerheid Bart. Deze was toch voor hun shout, hè, dat ze uitgebracht hebben.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Tears for Fears.
1: Uit de jaren 80.
0: Ja,
1: de Change en Tears for Fears. Ja. Tears for Fears.
0: En de volgende, dit is een verzoekje, hè.
1: Ja, goedemiddag Rafke en Bart. Kan je een plaatje spelen van Danny Christian? Hier staat Marsipulanis, maar het moet eigenlijk zijn, we zijn twee vrienden, dus ik ben aan het luisteren in mijn zetel. Groetjes, dat plaatje is voor jullie. Heel hartelijk bedankt, Molly, voor dit verzoekje. En, hier komt Danny Christian, hij komt eraan zo dadelijk.
0: Ja, en nadien krijgen jullie direct Toto en Hold the Line. Hooba, hooba.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Zomer wordt heet. Heter dan ooit. Met Radio Pros. Radio Pros. Oh yeah. Pros
5: summer feeling. Middagradio. Met Bart en Raf. Oh.

0: Simple Minds hier bij Bros FM. Don't you forget about me. 12 minuten voor de klok van 1 uur geworden. Zeg het eens, Bart, wat gaan we nog draaien?
1: Ja, straks gaan we eens kijken of de NMBS nog altijd die vertragingen oploopt per spoor van Gus Meeuwis en Van Gant. Maar eerst, dus

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Middagradio met Bart en Raf op ProsFM.

0: minuten na de klok van 1 uur geworden hier bij Proze FM. Bart Kael en Zot Verliefd. Je zou voor minderheid, ja, ja.
1: De Bart zou natuurlijk...
0: Moet je pas bijkomen. Van harte welkom bij Proze FM. Middag radio nog met onze Bart hier naast mij tot 2 uur. En dan is er onze Johnny Johnson terug.
1: Ja, welkom terug in deel 2. En we hebben nog een verzoekje binnengekregen in het vorige uur. Iemand, Johan van Herzelen, had een telefoontje gepleegd en hij had graag een countryplaat aangevraagd.
0: Ja, ja.
1: Van Carl Carter en Dave Edmonds. Carlene Carters en Carton en Dave Edmonds.
0: Ja.
1: En het is een plaatje uit 1980 en hij wil de groetjes doen, ook aan ons.
0: Ja, dus, dank u, Johan. En Frida.
1: En Hans, het prosteam, denk ik ook wel. Ja. Dus speciaal voor Johan, deze van
0: Draaien,
1: Charlene Carter en Dave Edmonds.
0: Ja.

0: what's bad. Chris Cross Amsterdam en Jan Smit en dan nog een Frans erbij en zij hoort bij mij.
1: Ja, we hebben ook nog een formatie uit Zweden, Ace of Base. Het is lang geleden dat we er nog eens van gehoord hebben, of ze hebben niet veel tegen mij gesproken. Don't turn

0: Voor alle flirters onder ons, Michel Delpes. Delpes, we hebben geen perzik in voor dat. Voor een flirt. Ja.
1: Zijn we nog steeds de middagradio hier bij Pros FM. En we gaan er nog eentje bij doen voor de reclame. En dat is er een van Modern Talking and You're Not Alone.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Plus.
2: Zondagmiddag van 12 tot 2 luistert iedereen mee. Dit is Middagradio met Raf en Bart op Pro FM.

0: The Greatest Lover. De Otto Wunderbar remix van Love. Ja, het is toch Tomorrowland nog de laatste dag, hè?
1: Het is de laatste dag, zeker.
0: Ja, als je kijkt naar de cam, ik heb mijn t-shirtje aan, hè?
2: Ja, dan.
1: Ja, Raf, het is de laatste dag, zeker, Tomorrowland.
0: Ja, het is de laatste dag, maar ja. Nog heel wat artiesten dan op het hoofdpodium staan, hè? Emily Lenz.
1: Zijn dat bekende namen allemaal?
0: Ja. Arwet, Axel Heppe en... zoveel meer, ja. En de Cyril, die komt ook nog. Discovery, Lost Frequencies. Ja, komt er ook. Lucas en Steve, Martin Garrix, enzovoort, enzovoort.
1: Dus veel grote namen op dit podium.
0: Ja.
1: We hebben nog een volgende ook. Ja, we gaan naar een beetje
0: terug de tijd in.
1: Ja, terug de tijd met Elvis Presley en Devil in Disguise.

0: beetje dynamiet in je radio met Muts uit 1973. We hebben toch nog een beetje dynamiet op overschot op deze zondagmiddag.
1: Ja, natuurlijk. En komen er nog een hele wat collega's achter ons ook. Hè? Zoals Johnny Johnson.
0: Ja, en
1: Ron van der Steen.
0: Ron van der Steen komt er ook nog.
1: En dan onze Gerrit de Groot.
0: Gerrit de Groot, ja. Om de afsluiter van deze zondag.
1: Ja. En nu even wat rustig aan met deze James Blunt.
0: Een rustpunt.
1: And You Are Beautiful. Is dat een sympathieke?
0: Ja, dat is sympathiek.

0: voor alle dance-liefhebbers, Jumbo van Block and Crown. Ga niet naar de Jumbo, hè. Dus niet te verwarren met het ware huis.
1: Het is de Jumbo, Jumbo.
0: Het is de Jumbo. Jumbo. Het is een zomerhit trouwens uit het jaar. Ik weet niet uit welk jaar het afkomstig is.
1: En toch al een paar jaar terug. Zeker.
0: We gaan nu een beetje niet te eenzaam doen, maar Wiltura heeft toch wel een advies.
1: Heeft het over een eenzaam hart. Wat krijg je nog nu van ons?
0: Ja, het is een rustpunt in dit programma.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Zondag 12.2, Pros FM met Bart en Raf. Dit is Middagradio.

0: Hou van jou, Kitty Kitty Kiss Me, Highway op Pros FM. En we hebben nog een verzoekje, verder gaan we tussen het
1: hebben we binnengekregen daarnet van José Buijsen uit Sint-Lieve Schoutem. Goedemiddag, Peter en Bart, wil je een plaatje draaien van Ray Peterson?
0: Het is raf.
1: Raf? Ja, het is liever Slon Peter, maar het is, je bent van naam veranderd, dus...
0: Ja, nu ben ik Peter.
1: We hebben hier ook een beetje een andere naamsverwisseling, want het is Ray Peterson die hier staat en eigenlijk hebben we een andere...
0: John Larry.
1: Van Corina. Ja. Groetjes van José uit Sint-Liebeschouten. Speciaal voor José dus, deze van John Larry, Corina.

0: het was de enige Corina dat we konden vinden in het bestand. Het was
1: de enige plaat in de container.
0: Ja, de John Larry. 9 minuten voor 2 uur. Ja, we gaan afscheid nemen.
1: Ja, het is tijd voor afscheid nemen.
0: Ja, want ik moet maken dat ik thuis ben.
1: Jij moet uw trein nog halen, zeker?
0: Nee. Cyril gaat beginnen spelen op de Tomorrowland.
1: En je moet op tijd aanwezig zijn.
0: Ja. En ik moet naar zijn even te kijken. Ja.
1: En bij een VIP-ontvangst.
0: Ja. ik zou zeggen, beste mensen, bedankt voor het luisteren. Ja. Wat mij betreft, ik ben graag morgen terug voor de middag. En Bart, jij zeker...
1: Ik ben ergens... wat dag was dat nu?
0: Vrijdag het gaat tussen zes en acht.
1: Ja, ik maak er weer een feestje van. Ja. Ik hoop een feestje van kan maken. Ja.
0: Veel plezier met onze Johnny Johnson achter ons met zijn weekend hit. Achter deze Charlotte krijg je nog Justin Green en Nice and Slow.
1: Graag tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende. Yo, en een fijne zondag nog.
1: Fijne zondag.
0: Ja. Allemaal zeren, hè.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemiddag.

0: We boxten meteen ons programma open met deze survivor uit de film Rocky en Eye of the Tiger.
1: Je zingt ze allemaal mee met Johnny Jones.
2: Touch this. You can't touch this.

MC Hammer and You Can Touch This. Vrienden, het is zondag 26 juli 2026 en welkom in een nieuwe aflevering van de Weekend Hits. Elke zondag tussen 2 en 4 uur.

de nieuwe hitsingle van Michael Lanzo, die we uiteraard nog kennen van het kleine dorpscafé. Vrienden, het is zondagnamiddag. Als je nu aan tafel zit, smakelijk eten en welkom bij Radio Pros FM. Hier zijn de Kids from Fame en Star Maker.

Dit nummer werd gemaakt in 1982 en was vooral bekend door de cast van de tv-serie Fame en was destijds een grote favoriet in Europa. Dit waren de Kids from Fame en Star Maker. En deze kent u nog allemaal. Hier is Jimmy Cliff en

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
7: Pros FM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

De vier dames van de kampioenen deden het keer op keer op keer, de championets. En dat met elke keer opnieuw. En elke keer opnieuw kan je ons beluisteren via de 107.5, de 107.1 of de 105.5. Je kan ons ook beluisteren via DAB+, Oost-Vlaanderen en Brabant. Hier is Virgil Sharkey.

0: Fergal Sharkey werd geboren op 13 augustus 1958 in Derry, Noord-Ierland. En is een zanger die eerst bekend werd als de leadzanger van de Undertones. Dit was hem met A Good Heart. En hier is de supertip van Christophe voor de laatste keer.
1: Pulse FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio.

0: Inderdaad, voor de laatste keer deze week de supertip van Christophe. En ik geloof nog in mijn dromen. Terug wat rustig aan doen. Doen we met Charlene.
1: Heel lief.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

Level 42 werd opgericht in 1979 op het Isle of Wight. De groep werd beroemd door de combinatie van funk, pop en de virtuose slapbas van frontman Mark King. We gaan even naar Nederland nu met een vrij wat ongekend artiest die binnenkort wel zal furoren maken. Hier is Ben.

0: een Nederlands artiest waar je binnenkort zeker nog meer gaat van horen. Deze Ben R. En dat met jouw moment. We gaan terug even naar Belgische bodem, meer bepaald naar Gent. Hier zijn de Machines.
1: Johnny Johnson.

Dit was de Beatle die vermoord werd in 1980 in New York. John Lennon en Just Like Starting Over. En Starting Over, dat gaan we doen in deel 2 van ons programma. We sluiten deel 1 af met een coverplaat van deze Steve Tielens en Sarah. In een coverplaat van Ingeborg met Als Dat Gebeurt. Vrienden, lekker blijven hangen en tot zometeen. Als de wind...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store.

De absolute king of soul uit 66. Dit was James Brown en It's a Man's World. Vrienden, welkom in deel 2 van de Weekend Hits.

uit 1983, Wang Chung. En de naam Wang Chung komt uit het Chinese. Het betekent letterlijk gele bel en verwijst naar de eerste toon in de traditionele Chinese muziekschaal. Amai. Hier is de nieuwe single van onze goede vriend, de man van Luc Appermond. Uiteraard hebben we het dan over Bert Kuil.

Hij is na al die jaren nog steeds heel verliefd op zijn Luxke. En dat mag ook Barkel. En dat met zot verliefd. Hier is Frankie Miller.

Je kent deze versie waarschijnlijk nog van in het Nederlands met Willem, wat heb je grote handen. En hier is John Dennis en die heeft het helemaal bij het rechte eind. Je zit...

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Johnny Johnson,

0: Deze plaat werd uitgebracht in 88 en werd een hit in 89. Deze dames en heren uit Utrecht, Nederland. Dit waren de Novo Band. En dat met Take It To The Street.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

We deden weer even heel origineel uit 1978, de Shakespeare's en Summertime. En dan nu een echte meezinger van formaat. Hier is Peter Borkes en Yamaza.

Dit was Carol Douglas, inderdaad de zus van Carl Douglas, die je nog wel kent van Kung Fu Fighting. En zij ging helemaal op doktersbezoek in die jaren 70. Het wordt de hoogste tijd dat we onze Belgische artiesten nog een beetje in het mooie daglicht stellen. Zeker met deze, een kanjer van een plaats van de keizer van het Vlaamse lied, Wiltura, en tussen jou en mij.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij, Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
4: Radio Plus.
5: Weekend Hits.
6: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen.

Het wordt echt wel tijd voor deze Marco Borsato om een nieuwe single uit te brengen na al die commotie. Het was er nog een keer met Rood, de single version. Dit zijn Thomas Anders en Dieter Beugelen. Hij is de producer van deze Eurodisco en romantische popmuziek uit de jaren 80. Hier is Modern Talking, Sexy Lover.

Rockers puur zang, rockers in hart. En hier in deze Stray Cats. En Rock This Town. Vrienden, het is weer tijd om afscheid te nemen. Dit waren weer de Weekend Hits. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 11 uur met de meezingers. Nog veel plezier bij Pros. En graag tot morgen. De groeten.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Daar waren eerder wel berichten over. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
4: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu, vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
3: Intussen hebben natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de Ronde van Polen overtuigend gewonnen. Ze was telkens de snelste in de 3 ritten. Vandaag haalde ze het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Dat is ook de top 3 in het eindklassement. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het droger, maximaal tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer, temperaturen tot 30 graden en meer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
5: Ron van der Steen.
6: Radio Pros.
7: Radio Pros.
6: Zomert erop los.

Het is allemaal gemakkelijk gezegd. Don't Cry for Louis. En het was een nummer van Vaya con Dios. Een hit van ergens uit de jaren 90 alweer. Een bijzondere goedemiddag en welkom hier bij Radio Pros FM op deze zondagnamiddag. We zijn alweer 26 juli. Het is ook de laatste zondag van deze maand.

0: Wake Up Little Susie is een klassiek rock and roll nummer uit 1957 van het legendarische duo de Everly Brothers. En Susie die moest al lang wakker zijn, want haar vriend die wil met haar naar de cinema gaan.
1: Pulse FM.
2: Goedemiddag. Radio Pros, zomer ter Pros.

0: Salavi, baby.
1: We brengen deze namiddag ook een beetje het zomergevoel daar bij jou. En je hoorde My Oh My, is een nummer van Criss Cross Amsterdam. Louisa Sonza en Willy William, dat waren ze alle drie bij elkaar.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Mick Jagger en de Rolling Stones waren dat met een van hun grote hits van destijds. En het was nog eens deze prachtige slow die je hoorde. En dat was Angie. Terug in het hitverleden met deze van de Love in Spoonful en Darling Be Home Soon.

Billy Ocean, het is een Britse zanger die in de jaren 70 en 80 enkele internationale hits scoorde. En hij bekeerde zich tot de Rastafari. Dat is ook iets nieuws dat ik nu pas toch wel hoor. Billy Ocean was dat met zijn Caribbean Queen. Het is tijd voor de Radiopros supertip van deze week. En dat is nog altijd Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen.

Na 36 jaar blijven de Gentenaars zot van Isabelle A. en haar lekker beest. Het voelt als een groot familiefeest, voegde ze er nog aan toe. Op de vijfde dag van de Gentse feesten sloot ze die avond af. En ze heeft een nieuwe prachtige single uit en die heet Smeek maar niet om.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster. En Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Pols FM
6: 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen. Radio Bros. Zomer erop los. Juppie!

Je zou denken dat hij in de put zit, maar dat is niet zo. Je hoort de muziek van Charlie Putt en One Call Away was dat hier gedraaid bij Radio Pros FM. En we gaan op naar 5 uur. Straks zijn we terug na de uurwissel. En ik heb nog voor jou muziek van Bon Jovi.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Radio Pros.
7: Radio Pros.
6: Zomert erop los.

0: Oostende.
1: Camille bracht deze hit vorig jaar uit. Oostende was dat. En Camille is zich stilaan ook aan het voorbereiden voor Circus Camille, dat dit jaar plaatsvindt op 29 juli tot en met 18 augustus. En dat allemaal op het klein strand in Oostende. En ik heb ook nog een verzoeknummer te draaien. En dat is voor Annemarie Hozes, die momenteel vertoeft aan onze Belgische kust. En voor haar draaien we Herbert Verhagen en Dans met mij.

0: Een van die mooie klassiekers was dat uit de jaren 70 alweer, deze Tony Christie. En dat was hij met Las Vegas, als je daar graag eens wil naartoe gaan en snel jouw held wil kwijt zijn, dan zal dat niet al te lang duren.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

zijn bijna halverwege deze zomer, dus dachten wij nog een beetje lekkere zomerse muziek op jou los te laten. Dat was Luna met Vamos a la Playa. En nu naar Nederland met deze van Travassie.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: ProsFM. Radio Pros.
7: Ron van der Steen. Radio Pros, zomer erop los.

Er is heel wat mooie muziek gemaakt tijdens het VTM-programma Uit Liefde voor Muziek. En je hoorde net deze Gene Thomas was dat met zijn nummer Dit Ben Ik. En nu tijd voor muziek van Nils William.

Ik moet wel eerlijk toegeven, ik kreeg het er helemaal warm van deze topic. En Becky G was dat met Sorry Papi. En nu Laura Lynn en we gaan nog eens kijken naar de nachten van Parijs.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Ron van der Steen. Radio Bros. Zomer erop los. Joepie!

Zo op een zondagnamiddag, je zit zo rustig thuis met jouw geliefde en je vraagt haar om even toch te slouwen thuis in de huiskamer, in de living. Ja, waarom niet? Het kan allemaal. Je hoorde deze Franstalige hit van Claude Barzotti, was dat met zijn madame. En dat allemaal gedraaid hier via Radio Pros FM, via onze drie frequenties. En dat is 105.5 FM, 107.1 FM, 107.5 FM. En we zijn ook te beluisteren via DAB Plus voor de regio Vlaams-Brabant en ook voor de regio Oost-Vlaanderen. Het kan ook nog altijd via onze app natuurlijk en online radiopros.be. Dus zoveel kanalen vind je om naar ons te kunnen luisteren. En nu muziek van Chris Ria en On The Beach.

We moeten hier de klok een beetje in de gaten houden, want we gaan zo stilaan op naar 6 uur hier bij Radio Pros FM. En je hoorde deze geweldige hit van Jackie Wilson en I Get the Sweetest Feeling. Vrienden, ik wens je nog een hele fijne zondagavond toe hier bij Radio Pros FM. En wat mij betreft, ik ben er terug morgen weer bij, morgenavond tussen 8 en 10 uur, voor een nieuwe Sfeermakers. En ik heb nog voor jou muziek van Casey en de Sunshine Band en Shake Shake, shake, shake your body.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersum.
3: In Duitsland is de dader van de aanslag in Berlijn nog altijd op de vlucht. Hij reed gisteravond met zijn bestelwagen in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij viel 1 dode, raakte ook 29 mensen gewond. Dat blijkt uit een nieuwe balans. De politie is met mannenmacht op zoek naar de dader, zegt journaliste Tessa Rents.
4: 2000 agenten zouden zijn ingezet. Er is extra aanwezigheid in de stations bijvoorbeeld, maar ook aan de grensposten, ook met ons land, wordt uitgekeken naar die man in kwestie, omdat ze niet uitsluiten dat hij gevlucht is.
3: Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst. Hij zou IS-sympathieën hebben. In Bertum, in Vlaams-Brabant, is een man om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn camper. Het gaat om een man van 51. De camper stond naast zijn woning, er was brand uitgebroken en die probeerde hij zelf te blussen, maar daarbij deed zich een ontploffing voor. Volgens het parket wijst alles op een ongeval. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio, omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de slotrit. Het is een ingekorte etappe omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn door de bosbranden. De renners moeten net als vorig jaar over Montmartre. Ze doen die beklimming 3 keer. Wielerjournalist Maxime Goetals.
5: Dit jaar heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe, maar er zijn natuurlijk nog wel klassementsmannen die zich zullen mengen. Pogacar uiteraard, maar ook Remco Evenepoel heeft goede herinneringen hier aan Parijs en Montmartre, waar hij in 2024 zijn Olympische titel kon vieren.
3: De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd 2e, de Italiaan Kimi Antonelli 3e. Antonelli blijft ook aan de leiding in de WK-stand. En rode duivel Thibaut Courtois vindt de keuze voor Mark van Bommel als bondscoach een goede keuze. Dat heeft hij laten weten op een persmoment. Het is niet duidelijk of Courtois nog doorgaat als rode duivel. Dat hangt volgens Courtois af van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert.
6: Gewoon met hem praten en zien wat hun mening is van Vincent en van de coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken. Als zij zeggen van kijk, we hebben liever jongens die ofwel 100% erbij zijn ofwel niet. Ja, dan zal ik moeten nadenken wat ik nog wil. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest. En ik denk dat het niet een probleem is.
3: Eerder gaf Courtois aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maximaal tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

begonnen met deze Eddie Gwent en Gimme Hope en Joanna. Een hele goede avond. Het weekend zit weer bijna op, jawel. En dan kan je maar alleen maar denken, we gaan er eens gezellig van genieten. Rustig op een zondagavond tussen 18 en 20 uur. En tussen 20 en 21 uur krijgen we van mij ook wel romantische platen zonder dat blabla ertussen. Enfin, met Eddie Gwent zijn we begonnen en dit is Amy Winehouse. Die ziet het allemaal eventjes niet meer zitten. Je moet maar eens naar de tekst luisteren, ze heeft van wel de een en ander meegemaakt, dat meisje. Back to Black, dit is Amy Winehouse hier op Radio Pros FM.

Het terrasje moet er wel in kunnen natuurlijk. Hè? En ik moest nog eventjes mijn voorgaande collega's bedanken voor de fijne afgelopen zondag. Zodat iedereen niet vergeten wordt en dat je wel weet dat je allemaal je best gedaan hebt voor een leuke programma's neer te leggen. Goed. Een appelrolletje Willy Sommers. En dan gaan we even terug naar die Debbie Harry samen met de groep Blondie. Hè. The Heart of Glass. En na de boodschappen krijgen dan een geweldige plaat uit de jaren 60. Dan moet je zometeen blijven luisteren.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Pols FM.
3: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

No, this took well more, yeah. Everybody loves somebody sometimes. Jawel, Dean Martin komt uit 1964, jongens. Wat een heerlijke fijne plaat om die nog eens terug te horen. En Sandra, dat is een plaatsje dat een klein beetje Franstalig klinkt. En dat is dan toch wel zo. En La Folie, dat is de titel van de plaat. Je t'aime, je t'aime. A la folie, je t'aime. Zo is het ongeveer dat ze het gaat zingen. Enfin, geniet er maar van lekkere Franstalige platen. Dat is ook wel Radio Pros FM natuurlijk.

Dat is de muziek waar iedereen vrolijk van komt, zo met een leuk deuntje erbij. Terwijl dat jij misschien aan het eten of aan het koken bent en je krijgt dan op zondagavond zo'n muziek te horen, dan denk ik toch wel dat het lekker is om mee te vertoeven hier op de radio. We gaan er een zomerhit draaien en een grote nummer 1 uit 1988. Hij komt van ergens uit het continent Afrika. Wat hij zingt, dat weet ik zelf ook niet, maar het is wel een leuke plaat. Het was maar één ietsje dat hij gehad heeft bij ons in Vlaanderen. En dan kan ik alleen maar zeggen dat het een geweldige plaat is om nog eens te draaien. Dat hoort je wel, hè. Aan die heerlijke fijne vibe die erachter zit. Zometeen krijg je ook wel de fijne supertip van de week. Ik geloof nog in mijn dromen. Christophe komt eraan. Maar nu eerst nog deze fijne trotseren. Dit is Morricante en Jekke Jekke.

helemaal Happy Days wordt je van onze Wim-lijst. En dat zijn de platen die jij en ik kunnen smaken. De originele was ook wel uit de jaren 70 met de Fonzie, weet je nog wel. En dit was dan weer de Nederlandstalige versie van deze Wim-lijst met zijn Happy Days. We gaan terug naar wat filmmuziek en dan vinden we deze van Lady Gaga in terug. Always Remember Us This Way.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM, Radio Pros.
5: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
6: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Ja, deze man die weet wat toen natuurlijk, hè. You're My Favorite Waste of Time. En dat was nog even, dus Owen and Paul uit 1986. Van de jaren 80 gaan we terug naar de jaren 60, want daar zijn toch wel de beste platen gemaakt. De jaren 60, jaren 70, jaren 80 ook nog wel. En toen gingen de dansplaten op jullie afkomen. En dan in de jaren 2000 zeggen de mensen, de nieuwe muziek, dat trekt op niks. Daar ben ik niet 100% mee eens, maar ik weet ook wel dat de muziek die ja, waar dat jij groot mee gevraagd bent, dat dat de beste is. Wat dacht u van de Good Vibrations? Dit zijn de Beach Boys. Ah!

Alla kon ze wel en het was een geweldige zangeres. En het is misschien nog altijd zangeres, maar ze maakt momenteel geen nieuwe muziek blijkbaar. Deze Adele zet Fire to the Rain. Ja, zo heeft ze verschillende albums gemaakt. Hè. 19, 21, 25 en 30. En dat had je gemakkelijk om de 4, 5 jaar een ander album. Enfin, we gaan zo stikkens aan naar het einde van deze gedeelte. En dat doen we met deze 90s klassieker. Ik heb van de ene diva naar de andere. Dit is Jennifer Page bij Pros FM. Op een zondagavond zoals deze. Dit is nog even een lekkere plaat. Hè. Dit is Crush. Tot zometeen na 19 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
8: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

jaren 80 van de groep Wham. En dat bracht ons met de eerste plaat Na 19 uur en Freedom. Van vrede houden wij ook wel. Remco Evenepoel, gaat hij nog wel wat presteren? Of hoe zit het ermee? Dat is nog maar de vraag dat je kan stellen. De Ronde van Frankrijk is gereden, echt. Dat is zeer belangrijk. En ja, zo zie je maar, alles komt tot op zijn einde terecht. De voetbal is gedaan, de koers is gedaan en binnenkort begint alweer de Belgische competitie. Dit is nog eventjes een wat een fijne klassieker betreft uit de 60s collectie. Smokey Robinson komt eraan met Tears of a Clown.

Als de radio blijft draaien, dan heb je uiteraard elektriciteit nodig. En die hebben de mannetjes van OMD of orkestersnummers in de dark wel voor gezorgd. Met zo'n plaat Electricity. Jawel. Cameron Wietkamp komt eraan met Kingdom of Fear. Dat is de laatste plaat voor de boodschappen. Maar eerst hebben we nog deze. Dit is Yo Valley met een van die klassiekertjes van hem. Ik heb je nodig.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
2: De

je direct een zomerhit hebt. En dat was toch wel met deze het geval. Saturday Night, jawel, het weekend begint zowat op zaterdagavond voor veel mensen. Maar op zondagavond is het dan ook wel vlug weer voorbij. Van de Saturday Night gaan we naar een periode dat de Radio Star minder populair was blijkbaar. De Buggles, die hebben daar een liedje over gemaakt. Video Killed the Radio Star. Ze zat meer op een computerspelletje dan aan de radio te luisteren.

Inderdaad, als de zon schijnt is wel fijn, maar het hoeft daar altijd geen 40 graden voor te zijn natuurlijk. We draaiden de Beatles met Here Comes the Sun, een fijne klassieker. En dit heb ik op staan op een cd van 1980. Maar hier staat dan weer van 1978. Dus ik denk dat we dan het gemiddelde gaan pakken en ik denk dat we deze plaat zeggen. Het komt uit 1979, wie zou het zeggen? Dit zijn de jongens van Sniff and the Tears en Driver's Seat. Dan gaan wij de luchtgitaar nog eens naar boven halen. En dan kunnen we nog eens lekker mee tokkelen. Zo, je weet wel, in de lucht, alstublieft. Je mag er volledig op gaan, jongens. Laat u maar doen. Ah ja, de laatste loontjes van het weekend maken we toch nog wel een beetje leuk met zo'n plaat.

Ik weet het, ik heb je nodig, want jullie als luisteraars heb ik zeker en vast nodig. Want zonder luisteraars is het radiomaken niet zo leuk meer. Dan zit je helemaal tegen een muur te praten. Je hoorde nog eens Christophe met een van zijn grootste hits natuurlijk. Hè. Dit is onze Justin Timberlake. En bij Justin Timberlake is het altijd een feestje. Hij heeft een plaatje gemaakt over de dames. Luister maar eens mee, dit is

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: Boom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pols FM.
2: Goedenavond.
3: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.
4: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

0: Zeker als je dat hoort. Dat, je hoort de ene hit uit de bandrol, van de bandrollen. En de andere begint. En dan denk je, ja, daar blijf ik ook maar voor luisteren. Kingston, Kingston, Lou en de Hollywood Bananas. Van de Hollywood Bananas gaan we even terug naar Italië. Met een geweldige zomerhit van toen in de tijd. Toch, hè? Michael Ideal, Michael Ideal. En dat van Pino D'Angio. Beste vrienden en vriendinnen, u luistert naar ProzFM. En dat met al de frequenties via het internet, maar ook via DAB Plus voor Oost-Vlaanderen.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

De diamonds zijn toch altijd een van de lievelingsdingetjes van de dames. Diamonds and pearls. Maar zij had het helemaal over het lekkere mooie diamanten. Deze fijne Rihanna. Beste vrienden, het programma zit erop. Wij gaan naar huis. We gaan stukjes aan inpakken. Maar ik heb voor jou ook nog leuke platen geselecteerd voor de romantica. Lekker romantisch op een zondagavond op een terrasje. Lekker gezellig. Rustige muziek om het helemaal mee af te luimen. De kers op de taart komt er toch wel aan. Dat is iets voor na 9 uur. En dit is toch een klein beetje de voorloper van hem, hè. Dit is Frans Bauer en hij is nog altijd een beetje verliefd. Dit is een plaat ondertussen al 10 jaar oud, van 2016 noteerden we. Heel veel plezier dan met Radio Tros en graag tot morgen. Hits in de Spits om 16 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
3: Radio Pros.
5: Romantica.
3: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pulse FM.
3: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Pros FM.
5: Goedenavond.
6: Radio Pros.
7: Romantica.
6: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Maar wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pos FM.
6: Goedenavond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. De dader van de aanslag is vanavond doodgeschoten door de politie. Die trof hem aan in een buitenwijk van Berlijn. Hij reed gisteravond in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Na de brand in Schaarbeek vannacht zijn nog altijd 2 gewonden in levensgevaar. Dat meldt het parket van Brussel. Er vielen 2 doden en 8 gewonden. Journaliste Katrien Salens.
4: Ik hoor dat intussen 6 van de 8 gewonden wel het ziekenhuis hebben kunnen verlaten, behalve de 2 gewonden die er het ergst aan toe waren. Dat gaat om 2 kinderen, 2 zusjes hoor ik. Hun mama is trouwens bij de brand om het leven gekomen, net als hun oudste zusje.
3: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket voert een onderzoek. Een spannende ontknoping in de slotrit van de Tour. De Nederlander Mathieu van der Poel bleef op de strepen nog net het aanstormende peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen.
5: Ongelooflijk hoe dat dan uiteindelijk op de streep allemaal samenkomt. Ja, ik moest gewoon zien dat de overwinning aan de ploeg ging. Als het Mathieu die voorbleef of als hij toch nog net gegrepen werd, dan moest ik zorgen dat ik er was. En ik denk dat we dat super hebben gedaan.
3: Het eindklassement lag al vast. De Sloveen Tadej Pogacar wint zijn 5e Tour. Remco Evenepoel is 2e. Het is 45 jaar geleden dat een Belg zilver haalde in de Tour. Lucien van Impe in 1981. De bolletjes trui is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En de groene trui voor de Deen Mats Pedersen. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. Zetstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na enkele maanden in het internationaal ruimtestation ISS teruggekeerd naar de aarde. Het gaat om 1 astronaut, een Amerikaan dus, en 2 cosmonauten, Russische ruimtevaarders. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven Rusland en de VS samenwerken in het ISS. De 3 stellen het goed, maar ondergaan wel een medische check. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de ProSFM-app. Die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProSFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprosfm.be.

0: Jos FM.
1: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Hey, hallo. Hier zijn we weer. Dit is Schiffy & Co. met La La en Zo. Doe gezellig mee en zing luidkeels mee. Doe je handen in de lucht en zwaai er maar mee.

één keer zing in een mooie noten. En toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga. Ik ga.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: zijn.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon.